0: zover het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

En als ooit op een dag alles naar wordt in de kop, ziek, dan is goed, al je liefde weer is op.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Dit is 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en 2 in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mohtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en 1 tweede in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let me

0: nieuwe Jack Swing.
1: Disco, soul, swing beat, R&B.

Riverside, motherfucker.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is €20.000 cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van €4 miljoen kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Bij de Zuid-Iraanse kustplaats Sirik waren volgens Iraanse staatsmedia meerdere explosies te horen. Iran noemt de Amerikaanse aanval een schending van de afspraken over het beëindigen van de oorlog en waarschuwt dat de VS verantwoordelijk is voor de gevolgen ervan. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. De zwaarste schade is in de kuststreek La Guaira, ten noorden van de hoofdstad Caracas. Volgens de regering gaat de beschadigde internationale luchthaven daar zo snel mogelijk weer open voor commerciële vluchten. Humanitaire vluchten kunnen er nu al terecht. Over het aantal vermisten is onduidelijkheid. De overheid spreekt van duizenden, een speciale website van tienduizenden. Vliegtuig van de Pakistanse maatschappij K2 Airways is vermist geraakt tijdens een vlucht naar de kuststad Karachi. Aan boord van de vlucht vanuit de Verenigde Arabische Emiraten zijn 5 bemanningsleden. De piloot meldde onderweg navigatieproblemen en vroeg om hulp. Kort daarna verdween het toestel van de radar. Er wordt nu gezocht in de Arabische Zee, waar het vliegtuig mogelijk kan zijn neergestort. Het Amerikaanse leger zou waarschuwingen over verouderde doelinformatie hebben genegeerd bij een aanval op een school in Iran. Dat meldt CNN op basis van 3 bronnen. Bij die aanval in februari kwamen volgens Iran zeker 168 kinderen en 14 leraren om het leven. Militairen zouden onder druk hebben gestaan om snel doelwitten te kiezen. Het Amerikaanse onderzoek naar de aanval loopt nog. President Trump zei dat we mogelijk nooit zullen weten wie aansprakelijk was, terwijl het prijs maar toeneemt. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Jos Duistra met het radionieuws. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt, in Omsk in Siberië. Volgens Reuters ligt de raffinaderij zo'n 2700 kilometer van door Oekraïne gecontroleerd gebied. De aanval veroorzaakte brand en schade aan belangrijke productieeenheden. De raffinaderij van Gazprom Neft verwerkt normaal honderdduizenden vaten olie per dag. Door de aanval zijn er zorgen over brandstoftekort in Rusland. Er zijn geen gewonden gemeld. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Bij de Zuid-Iraanse kustplaats Sirik waren volgens Iraanse staatsmedia meerdere explosies te horen. Iran noemt de Amerikaanse aanval een schending van de afspraken over het beëindigen van de oorlog en waarschuwt dat de VS verantwoordelijk is voor de gevolgen ervan. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. De zwaarste schade is in de kuststreek La Guaira, ten noorden van de hoofdstad Caracas. Volgens de regering gaat de beschadigde internationale luchthaven daar zo snel mogelijk weer open voor commerciële vluchten. Humanitaire vluchten kunnen er nu al terecht. Over het aantal vermisten is onduidelijkheid. De overheid spreekt van duizenden, een speciale website van tienduizenden. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Veghel en Waardenburg, 10 minuten oponthoud. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Leidschendam en Knoopend Hofvliet. 10 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Bresseplein, 20 minuten oponthoud door werkzaamheden op de A20. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel. Een kwartier vertraging, daar zat een vrachtwagen met pech.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt, in Omsk in Siberië. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 100 kilometer file. De meeste vertraging is er op de wegen in Brabant en rond Rotterdam. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Knoopend Hintam en Waardenburg een half uur oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Terbrechtseplein 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A20. A27 Breda richting Gorinchem, voor Gorinchem een kwartier. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat een vrachtwagen met pech. Tussen Best en Moergestel een half uur extra reistijd.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat, die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt, in Omsk in Siberië. Volgens Reuters ligt de raffinaderij zo'n 2700 kilometer van door Oekraïne gecontroleerd gebied. De aanval veroorzaakte brand en schade aan belangrijke productieeenheden. De raffinaderij van Gazprom Neft verwerkt normaal honderdduizenden vaten olie per dag. Door de aanval zijn er zorgen over brandstoftekorten in Rusland. Er zijn geen gewonden gemeld. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 250 kilometer file. De meeste vertraging is er op de wegen in Brabant en Rotterdam. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort en Barneveld, een kwartier op onthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Hintham en Waardenburg, een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt de Bresseplein, 20 minuten vertraging door werkzaamheden op de A20. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam, tussen afrit Numansdorp en Barendrecht, 20 minuten. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg, tussen Best en Moergestel, ruim een half uur op onthoud. Er staat een vrachtwagen met pech.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Dit is het weerbericht.
1: Vandaag is er een afwisseling van zon en wolken. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, terwijl vanuit het zuidwesten de zon steeds vaker doorbreekt. Het blijft vrijwel overal droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordwestenwind. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 15 graden. Morgen begint nog vrij bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Daarna blijft het droog en wordt het vanaf vrijdag opnieuw zomers warm, met in het weekend lokaal tropische temperaturen. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 200 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in Brabant en Rotterdam. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naarden-West en Naarden 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld 3 kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer van Utrecht naar Apeldoorn kan omrijden via Arnhem over de A12 en de A50. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam Feyenoord en Knoop het Bresseplein, 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A20.
3: Het station met de meeste en beste hits.
0: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws.
2: Het Internationaal Olympisch Comité heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig opgeheven. Daarmee komt een terugkeer van Russische sporters richting de Olympische Spelen van 2028 dichterbij. De schorsing gold sinds 2023 vanwege de inlijving van sportorganisaties uit bezette Oekraïnse gebieden. Het IOC zegt nog geen besluit te hebben genomen over deelname onder Russische vlag of met het volkslied. Oekraïne reageert kritisch en wil dat de beperkingen voor Russische sporters van kracht blijven zolang de oorlog voortduurt. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat, die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 150 kilometer file. De meeste files staan in Brabant en Rotterdam. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naarden-West en Naarden een kwartier vertraging door werkzaamheden. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld 10 minuten vertraging. Er zat een vrachtwagen met pech. En op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Terbrechtseplein 20 minuten oponthoud door werkzaamheden op de A20.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig opgeheven. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog 90 kilometer file, de dagelijkse files nemen af. De meeste staan nog in Brabant en bij Rotterdam. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Een kwartier vertraging van Geldermalsen, ook een kwartier vertraging. Wat komt er een ongeluk? Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Bij de Benelux-tunnels zijn twee rijstroken dicht. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid. Een kwartier oponthoud na een aanrijding. Drie rijstroken zijn dicht. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Bresseplein. 20 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden op de A20.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Goede Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws.
2: Het Internationaal Olympisch Comité heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig opgeheven. Daarmee komt een terugkeer van Russische sporters richting de Olympische Spelen van 2028 dichterbij. De schorsing gold sinds 2023 vanwege de inlijving van sportorganisaties uit bezette Oekraïnse gebieden. Het IOC zegt nog geen besluit te hebben genomen over deelname onder Russische vlag of met het volkslied. Oekraïne reageert kritisch en wil dat de beperkingen voor Russische sporters van kracht blijven, zolang de oorlog voortduurt. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat, die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 100 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in Brabant en bij Rotterdam. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en de afrit Geldermalsen is de vertraging 3 kwartier door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens een kwartier oponthoud. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein ook een 30 minuten extra reistijd door de werkzaamheden op de A20.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Dit is het weerbericht.
1: Vandaag is er een afwisseling van zon en wolken. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, terwijl vanuit het zuidwesten de zon steeds vaker doorbreekt. Het blijft vrijwel overal droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordwestenwind. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 15 graden. Morgen begint nog vrij bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Daarna blijft het droog en wordt het vanaf vrijdag opnieuw zomers warm, met in het weekend lokaal tropische temperaturen. Tot zover het weer van het Radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB.
3: Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Bresseplein een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A20.
4: Het station met de meeste en beste hits.
5: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. De VS zouden aanvallen hebben uitgevoerd op Iraanse luchtverdediging, radarinstallaties en maritieme doelen rond de straat van Hormuz, nadat volgens Washington 3 commerciële schepen waren aangevallen. Iran ontkent niet direct, maar spreekt van Amerikaanse agressie en dreigt met een verpletterende reactie. De olieprijs steeg door de nieuwe escalatie fors. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland de oorlog mogelijk kan uitbreiden naar een NAVO-land als de strijd in Oekraïne vastloopt. In een interview met de Financial Times zegt Zelensky dat Oekraïense inlichtingendiensten rekening houden met zo'n scenario vanaf 2027. Volgens de krant zou Poetin kunnen denken dat dit het moment is, zolang VS-president Trump aan de macht is. In Italië zijn 2 voormalige medewerkers van de geheime dienst gearresteerd op verdenking van spionage voor Rusland. Volgens justitie zou 1 van de 2, een oud-inlichtingenofficier, jarenlang geheime militaire en veiligheidsinformatie hebben doorgespeeld aan de Russische ambassade in Rome. Daarbij zou ook de identiteit van Italiaanse geheimagenten in Rusland zijn onthuld. Naast Piras is ook een oud-collega aangehouden. Tegen 5 anderen loopt een strafrechtelijk onderzoek. Staatssecretaris Johannes de Bat vindt dat de gemeente Moerdijk te snel heeft uitgesproken dat het dorp mogelijk moet verdwijnen vanwege de uitbreiding van de industrie. Volgens de Bat ontstond daardoor het beeld dat het dorp al was opgegeven, terwijl daar nog geen besluit over was genomen. Hij spreekt van een onomkeerbaar proces dat de besluitvorming juist heeft vertraagd. Het kabinet werkt nog aan een definitief besluit over de toekomst van het dorp. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Afrit Geldermals en Zaltbommel is de vertraging een kwartier. A7 Groningen richting Duitse grens voor de grens 20 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Bresseplein. Een kwartier vertraging door werkzaamheden op de A20.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Kijk het WK altijd en overal op je Samsung Glare Free TV. Minder reflecties voor de beste wedstrijdbeleving.
1: Er is korting. En er is korting op korting op korting. Stapelkorting tot wel €450 tijdens de Summer Sale van Corendon. Dus wordt het Spanje, Griekenland, Turkije of toch Egypte?
2: Leuk dat je kijkt of luistert naar de VIZSM van woensdag 8 juli. We hebben natuurlijk twee wedstrijden te bespreken op het WK. Uiteindelijk zijn Zwitserland en Argentinië doorgegaan naar de kwartfinale. En we hebben nog een transfer bij Ajax te bespreken. Ga ik doen met Tim Tempelaars. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sjoerd.
2: De wedstrijden verschilden nogal van elkaar. Laten we gewoon maar bij Soete beginnen, denk ik. Want het was een schitterende pot natuurlijk tussen Egypte en Argentinië. Vooral ook door het scoreverloop. Ik weet niet of dat voetbaltechnisch ook zo is. Maar wat blijft er nou het meeste plakken uiteindelijk na deze avond?
3: Ja, dat zijn eigenlijk meerdere dingen. Bij deze wedstrijd had ik echt eventjes nodig om naderhand voor mezelf op een rijtje te zetten wat er nou allemaal gebeurd was en wat je daar dan van vindt. Want het schoot echt alle kanten op. En ik heb eigenlijk 4 punten voor mezelf opgeschreven om op die manier nog eens een beetje terug te blikken op die pot. En ik wil eigenlijk beginnen bij Egypte, omdat ik het geweldig knap vond van Egypte hoe moeilijk ze het Argentinië gemaakt hebben. Het is uiteindelijk 3-2 geworden, maar ze hebben met een geweldig strijdplan hebben ze Argentinië echt bijna tot wanhoop gedreven, gefrustreerd. En je zag dat de bondscoach Hossam Hassan daar heel erg goed over na had gedacht. Hij had een van zijn sterspelers, Marmoush, had hij er buiten gelaten. Had gekozen voor een tactiek dat ze compact verdedigde, maar ook nog eruit konden komen. En ik vond ze heerlijk irritant. Waar je normaal kijkt naar Argentinië, hoe die tegenstanders frustreren, was dat nu andersom. Argentinië speelde ook wel in de eerste helft zeker slordig en wat hooghartig. Maar ik vond het heel erg mooi om te zien hoe Egypte zich wapende tegen een normaal gesproken veel beter Argentinië. En er waren 2 spelers waar ik wel echt van onder de indruk was en die ik er even uit wil halen. Dat was A, de keeper. Die pakt natuurlijk een pingel van Messi. Maar die pakte ook nog een kopbal van Alvarez op schitterende wijze. En die onderscheiden zich echt enorm. Maar degene waar ik het meest van genoot was eigenlijk Haysem Hassan. We komen later nog wel ook over hem te spreken, omdat hij bij belangrijke momenten betrokken was. Heerlijke dribbelaar op rechts, speelde afgelopen seizoen bij Oviedo. Kansloos gedegradeerd uit La Liga. Maar alleen Messi had meer voltooide dribbles in dit potje. En ja, ik heb geweldig genoten van hem. Ik vond dat echt een openbaring.
2: Zeker. En Egypte bewees maar eens. Bijvoorbeeld op de Afrika Cup hebben ze al prijzen gepakt. En zijn eigenlijk een grote naam, alleen op het wereldtoneel nog niet zo. Nu hebben ze zich definitief laten zien. Was er nou niet toch iets wat ze zich konden verwijten, bijvoorbeeld in de fase van de 2-0 richting de 2-1 en de 2-2?
3: Nou, kijk, allereerst, Egypte mag trots zijn. Hè? Wat ze hebben neergezet, mooie aanvallen, goed strijdplan, wat ik net al zei. En natuurlijk hebben ze op een gegeven moment, in de 78ste minuut stond het nog 2-0, hebben ze steken laten vallen. Dat is ergens ook wel te verklaren, omdat Argentinië ging iets directer spelen. Want die stonden 2-0 achter, dus die moesten echt gas gaan geven. Voor Egypte, het strijdplan vergt natuurlijk heel veel energie. Moesten hele grote afstanden overbruggen. Dat eiste zijn tol, dat zag je. Maar na afloop had eigenlijk niemand het over wat Egypte in die laatste fase zelf beter had kunnen doen. Terwijl ze daar misschien wel beter naar hadden kunnen kijken. Ja, het ging vooral over de arbitrage en de rol die de scheidsrechter en de VAR speelden.
2: Ja, we hebben het natuurlijk vaker hier wel over gehad. En meer dat andere mensen dit zo bedenken. Maar bij Egypte liet ze ook helemaal niks aan het toeval over. Ze gingen gewoon roepen dat dit daadwerkelijk een complot was. Unfair. Argentinië had de uitslag al van tevoren gefixt, zeg maar. Met de bond en de scheidsrechters. Hebben ze nou ergens een punt dat ze in ieder geval, laat ik het zo zeggen, niet dat het helemaal rigged is in het hele systeem, maar dat in ieder geval Argentinië bevoordeeld werd deze wedstrijd?
3: Nou, in zekere zin moet je kunnen wij daar makkelijker uit een soort helikopterview naar kijken dan Egyptenaren die net bijna op de rand van een van de grootste stunts van het WK ooit stonden.
2: Klein beetje in emotie.
3: Precies, ze geven dat nog weg. Maar als je even heel sec naar de momenten gaat kijken... Ik geloof niet in een soort marionettenspeler die met een shirt met de naam Messi achterop... een beetje zo aan die touwtjes zit te trekken... waardoor uiteindelijk Argentinië doorgaat. Ik denk dat er in principe vier momenten zijn die je echt kunt definiëren... waarbij de arbitrage een belangrijke rol speelt. Nou, dat is de penalty die Argentinië krijgt. Tagliafico gaat echt voor de penalty. Hij zet bijna een soort blok om voor... Hassan, die we net hebben besproken, te komen. Maar hij wordt wel geraakt. Dus als je die heel sec gaat bekijken... denk ik dat je daar een penalty kunt geven. Hij gaat er wel heel erg voor. Maar goed, het is geen aantoonbare fout wat mij betreft. Degene waar het natuurlijk heel erg lang over ging... is de afgekeurde 0-2 van Egypte. Werd een overtreding gemaakt op Lisandro Martinez. Uit de aanval daarop, dus echt wel een stukje verder... werd op heerlijke wijze de 0-2 gemaakt. Weer die Hassan met een geweldige dribbel. Die gaf hem aan Salah, steekballetje en Zico ronde af. Nou, uiteindelijk werd de Franse scheidsrechter Letaché... die werd door de VAR erop gewezen... dat er mogelijk een overtreding was gemaakt op Lisandro Martinez. Helemaal aan de andere kant van het veld. Als je daarnaar kijkt... ik vind dat wel ver terug waar ze ingrijpen. En persoonlijk denk ik dat de VAR hier uiteindelijk niet voor in het leven is geroepen. Omdat, ja, dat hadden we toch meer over de Henry tegen Ierland momentjes. En ja, daar kun je deze simpelweg niet onder scharen. Maar ga je kijken naar de regels zoals ze nu zijn in het voetbal. Denk ik dat de arbitrage kan zeggen, volgens de regels is deze goal terecht afgekeurd. Nou. Kort na die 0-2, nou, weer een heerlijke actie van Hassan... die hem meekreeg van Salah dus, en die hem breed legde op Zico... werd het alsnog 0-2. En waar ze bij Egypte natuurlijk heel erg boos over waren... is dat bij de 3-2 in de allerlaatste, of ja, eigenlijk in de blessuretijd... gebeurde een klein beetje hetzelfde als bij Lisandro Martinez. Aan de andere kant van het veld wilde eerst Marmoush... voor een heel lichte aanraking van McAllister wilde die een penalty. En eigenlijk in dezelfde actie verloor Salah de bal. En meenden ze ook dat er een overtreding werd gemaakt. En viel de goal uiteindelijk aan de andere kant. Allereerst denk ik dat... En dat is moeilijk hè, als je Egyptenaar bent. Dat je dan ook wel moet kijken naar hoe Egypte zelf stond. Want de goal die valt was een voorzet van Lautaro. Enzo kopt hem in. Maar daarachter stond nog iemand helemaal vrij. Echt een overtal had Argentinië. Er werd slecht verdedigd. Er werd slecht omgeschakeld. En dat is natuurlijk een gevolg van wat daarvoor allemaal is gebeurd. Maar dat wil ik nog wel even zeggen. Als je dan ook weer naar die beslissingen aan zich gaat kijken... Met Marmoush is zo licht. Ik kan best volgen dat daar niet ingegrepen wordt. Salah is ook erg licht. En als je die helemaal plat slaat, kan ik dat ergens ook wel begrijpen. Ja, en dan gaat dat vooral over de bepalende momenten voor de uitslag. Eigenlijk de grootste fout die Letaché en de arbitrage misschien wel gemaakt hebben... is dat ze Romero, die met zijn 2-1 als kopbal heel erg belangrijk was in de slotfase... met zijn kopkracht ging hij mee naar voren... die had veel eerder in de wedstrijd eigenlijk een gele kaart moeten hebben. Af en toe is die ontoerekeningsvatbaar. Die gooide er weer een sliding uit op de benen van Salah... en daar kwam die weg zonder kaart. En dat was in mijn ogen eigenlijk de enige echte grote fout... die deze arbiter gemaakt heeft. Maar ja, wat ik net al zei, dat was dus niet bepalend voor het scoreverloop. En die zie je in de nabeschouwingen dus ook niet meer terug. Maar dat vond ik nou echt een aantoonbare fout van de arbitrage. En ik vond dat bij die spelbepalende of uitslagbepalende momenten dus eigenlijk minder. Maar, en nou komt-ie, als je dan die vier besluiten op een rijtje zet... dan vallen ze dus steeds uit in het voordeel van Argentinië. En als Egyptenaar, ja, is dat een soort optelsom... die je tot een soort waanzin en woede drijft. En dat gevoel snap ik wel... Ik heb alleen niet het idee dat hier een soort poppenspeler te werk is gegaan. En Ik denk dat als je op die manier gaat kijken... en nogmaals, dat een Egyptenaar zo kijkt, dat snap ik wel. Maar als je als neutrale kijker zo gaat kijken... dan denk ik dat je de schoonheid van het spel een beetje uit het oog verliest. We hebben hier een geweldige comeback gezien. Nog nooit vertoond. Een 2-0 achterstand na zo laat in de wedstrijd nog goed te maken in de 90 minuten. Opta, de supercomputer, berekende op een gegeven moment dat er 0,6% kans was dat Argentinië nog zou winnen. Ja, en er werden ook gewoon hele mooie goals gemaakt. Dus nogmaals, ik snap de Egyptenaar, maar ik heb niet het idee dat hier sprake is van een complot.
4: Nee, ze zijn misschien ook wel een beetje boos op zichzelf dat je het weggeeft. Dat zit er ook in. Hè? Wij voetballen allebei nog op dit moment.
3: Ja.
4: Een overwinning uit handen geeft en de scheidsrechter komt in het spel. Dat deels ook ga je frustratie over jezelf, over je ploeggenoten of je trainer of whatever, ook op de scheidsrechter afreageren.
3: Zeker. Ik vraag me alleen ook af of je helemaal kan bevatten dat je zo dicht bij zo'n stunt was en dat het dan uiteindelijk niet gelukt is. Ze hadden WK-geschiedenis geschreven als dit was gelukt. En je bent daar zo dichtbij. Dus ik snap heel erg goed de reflex om dan bij wijze van spreken alles in 16 stukken te willen schoppen. Dat snap ik heel erg goed. Maar ik denk dat de neutrale kijker ook vooral moet genieten van wat er allemaal geweest is. En als je dan kijkt naar een Messi die eigenlijk een zeker een slechte eerste helft speelde en een deel van de tweede helft ook. Maar dat hij toch weer opstaat, van het veld stapt met een goal, met een assist, 6 gecreëerde kansen, waarvan 2 grote kansen. En dat hij het toch weer geflikt heeft. En dat ook hij in heeft gezien hoe dicht ze bij de afgrond waren. Want ja, zo zie je Messi toch niet vaak. In tranen, zwaar de lucht inspringend. Je zag de bondscoach, deed me denken aan de WK-finale, toen hij zo haast koeltjes vol ongeloof reageerde. De Argentijnen zijn door het oog van de naald gekropen en dat beseften ze volgens mij tijdens en na de wedstrijd maar al te goed. En daarom was die blijdschap zo groot. En dat is eigenlijk alleen maar des te meer een compliment naar Egypte.
4: En Messi natuurlijk weer een penalty gemist. Volgens mij heeft hij nu de helft, was de pingels op een WK er niet ingeschoten.
3: 4 van 8.
4: Ja, wordt het niet een keer tijd dat iemand anders hem neemt? En ja, dat is natuurlijk vloek in de kerk, letterlijk en figuurlijk, in Argentinië. Maar voor hem misschien ook wel beter. Want hij raakt helemaal gefrustreerd. Of heeft hij dit weer nodig om de rest van de wedstrijd
3: opgeladen te zijn? Ja, en hij gaf ook aan dat de tranen daar deels vandaan kwamen. Hè? Dat hij zijn team in de steek gelaten had. Ja, voor iemand met zoveel goals, assist en ja, ik zie het niet zo snel gebeuren dat hij hem gaat afstaan. Omdat hij met de penalties die geweldige aantallen verder op kan krikken. Maar als je in die selectie gaat kijken, loopt er wel gewoon ene McAllister rond die ze bij Brighton er allemaal inschoot. En bij Liverpool misschien af en toe Salah een keertje voorrang moest verlenen. Maar die heeft een iets beter gemiddelde. Dus ik zou het me kunnen voorstellen, maar ik zie het niet gebeuren.
4: Nee, en Argentinië, ja, inderdaad, iedereen in tranen. En het uiteindelijk toch geweldig dat je dan weer doorgaat. Maar dit is weer een waarschuwing voor ze. Van, ja, het gaat een keer mis natuurlijk. Verwacht je dat tegen Zwitserland? Want dat is de volgende tegenstander.
3: Nou, daar hebben ze natuurlijk niet te klagen over Zwitserland als volgende tegenstander. En ja, dat past natuurlijk ook weer in dat complotdenken. Hè, dat ze een vrij makkelijke route hebben. Maar goed, als Portugal gewoon eerste was geworden in de pool. En had gedaan wat ze horen te doen, dan hadden die Argentinië tegengekomen.
4: En jullie zei ook wel terecht, maanden geleden wisten we dit al toch van het schema.
3: Precies, daarom. En kijk, dat past allemaal in een bepaald patroon. Maar volgens mij moet je zo niet kijken. En wat Argentinië moet zich zorgen maken. Argentinië is geschrokken van Kaapverdië. Hij heeft ingegrepen, heeft wat wijzigingen doorgevoerd, maar zal opnieuw geschrokken zijn. Ze hebben toch wel weer wat weggegeven. Ze hebben bij tijd en wijle wel kansen gecreëerd. Maar het is niet zo dat ze de ene na de andere 100% kans bij elkaar speelden tegen dit Egypte. Dus ik denk dat ze opnieuw geschrokken zijn. Ik denk wel dat ze andersom ook wel weer eruit kunnen halen. Ga maar eens van deze gasten winnen. Ga maar eens van deze Scaloni-vechtmachine winnen. Ik bedoel, bij het vorige WK, nu weer, ze doen zoveel voor Messi, voor het team. Ze zijn bij wijze van spreken bereid te sterven op het veld. En de wetenschap dat je altijd terug kan komen, dat kan je ook heel veel zelfvertrouwen geven. Nou moet ik eerlijk zeggen dat als je naar een soort wereldkampioenkoers kijkt, dat Zwitserland zou moeten kunnen. Al had ik het idee dat ze Egypte ook wel onderschatten. Maar dat daarna Engeland of Noorwegen volgt en in de finale misschien wel, wie zal het zeggen, Spanje of Frankrijk. Dat is wel echt andere koek. En ik heb het idee dat die kwalitatief nog wel wat stapjes boven dit Argentinië zitten. En dat je er dan misschien niet meer mee wegkomt met zulke comebacks.
4: Nee, ze hebben misschien gewoon een hele goede wedstrijd nodig. Een 3-4-0 of dat Messi weer helemaal de ster is en Zwitserland wat veld spelen. Dat je vol vertrouwen naar een halffinale finale gaat.
3: Ja, ja, dat hebben ze in principe nodig. Maar ik denk niet dat Zwitserland heel erg gaat meewerken daaraan. Want die hebben ook Colombia op een manier bestreden die het kijken niet bepaald leuk maakt. Maar het werkte wel.
4: Ja, inderdaad. Laten we die stap maar gewoon zetten naar die helemaal tergende wedstrijd. Ja, het sleepte zich maar voort en we willen inderdaad niet klagen. Laten we dat voorop stellen. Voor ons werk zijn we voetbal aan het kijken en over aan het praten. Heerlijk natuurlijk. Maar er zijn ook van die avonden dat je denkt, zo, laten we maar voorbij zijn. Want Colombia heeft echt een leuke ploeg met leuke voetballers, frivol. Dat werd er totaal uitgesloopt door Zwitserland. En het degelijke van Zwitserland kwam nog wel terug. Maar de goede voetballers kwamen ook niet bovendrijven door de speelstijl van Colombia. Nee, dus nee. Kreeg je dit.
3: Het is eigenlijk heel erg jammer. We hebben best wel genoten van Colombia. Wij hebben natuurlijk de luxe gehad dat wij in Curaçao konden kijken. Terwijl het hier in Nederland allemaal midden in de nacht was. Het was een hele directe, frivole, leuke ploeg om naar te kijken. Fans eromheen geweldig. En ja, ik ging er dus eigenlijk best wel voor zitten. Ja, en uiteindelijk is dat er niet uitgekomen. En dat heeft een Zwitserland op een goede manier gedaan. Die hebben dat voor een heel groot gedeelte van de wedstrijd geneutraliseerd. Die zijn uiteindelijk naar een verlenging gegaan. Die zijn uiteindelijk naar penalties gegaan. En die hebben daar gewonnen. En die staan gewoon bij de laatste acht. En dat is ergens ook wel heel erg knap. Want ze hebben op een zekere manier de angel uit het spel van Colombia gehaald. En waren soms af en toe zelf ook nog wel gevaarlijk. De grootste kans in de verlenging was voor Colombia. Dus Colombia had het gewoon kunnen doen. Maar het mocht niet zo zijn voor de Colombianen. En ik vind dat persoonlijk wel jammer. Want het is in mijn optiek een leukere ploeg om naar te kijken. De sfeer eromheen. En ergens vind ik dat wel zonde.
4: Ja, kan pas. Ging alleen om te doen wel af na een fout in de verdediging van Zwitserland. Een zeldzame fout. Ja, eigenlijk alles wat hij hoefde te doen was een beetje die bal liften. Maar hij lift hem zo hoog dat hij overging. De kans van zijn leven waarschijnlijk, hè?
3: Ja, het was een foutje van Chaka. Die liet de bal lopen. En volgens mij was er nog 5 minuten te gaan in de verlenging of zo. Dus dat was de kans voor Colombia. En dat moesten ze toch wel bekopen in de penalty-serie. Overigens was de penalty-serie ongeveer van hetzelfde niveau als de wedstrijd. Er zaten veel slechte pingels bij. Maar goed, spanning zal veel voor zijn rekening hebben genomen daar. En ja, dan wordt het Zwitserland tegen Argentinië en niet Colombia. En dat was toch wel een paring geweest waar ik echt heel erg naar uitgekeken had. En ergens heeft Colombia dat dan ook wel aan zichzelf te danken. Maar nogmaals, ik vind het wel jammer.
4: Ja, Argentinië-Zwitserland. Wordt het ook zo'n wedstrijd? Zoals Colombia-Zwitserland? Ik vrees het wel een beetje.
3: Kijk, Zwitserland zal ook hier proberen de angel uit het spel van Argentinië te halen. En Argentinië is niet zo dat ze dan een ploeg die inzakt helemaal kapot kunnen spelen. Ze zijn afhankelijk van bevliegingen van Messi. En op het moment dat je die goed inkapselt, dan wordt dat een stuk moeilijker. En Argentinië is dan in de tegenstoot af en toe ook wel kwetsbaar. Dus ja, ik denk dat dat het spelconcept van Zwitserland zal gaan worden. En dat dat het kijkplezier niet enorm te goede kan komen. Je weet nooit hoe het uitpakt, maar het zou me niet verbazen.
4: Zeker. Dan hebben we alle kwartfinales bekend. Frankrijk, Marokko, Spanje, België, Noorwegen, Engeland, Argentinië, Zwitserland. Zullen we heel snel eventjes een kleine voorspelling voor jou neerleggen bij de mensen? Frankrijk, Marokko?
3: 2-0 Frankrijk.
4: Oké, gewoon heel specifiek. Maar Spanje, België?
3: 2-0 Spanje.
4: Noorwegen, Engeland?
3: 0-1 Engeland.
4: En Argentinië, Zwitserland?
3: 1-0 Argentinië.
4: Voor de poorten van de hel waarschijnlijk weggesleept. Oké, dan hebben we het helemaal doorgenomen. Want het is een rustdag op het WK. Dat wordt even wennen, hè? Geen voetbal kijken.
3: Ja, kun je ook wel weer de balans gaan opmaken over wat er allemaal gebeurd is. Want het is natuurlijk heel erg veel. Dus ik kan me voorstellen dat in zekere zin dit ook wel even lekker is. En dat even de focus ervan af kan. Misschien wel op wat andere zaken in het voetbal. Maar er zit nog genoeg moois aan te komen.
4: Zeker, dan hebben we nog een transfer bij Ajax te bespreken in deze ZSM. Danny Blind komt terug naar Ajax. Voor de derde keer gaat hij naar in Amsterdam spelen.
3: Ja.
4: Wat vind je van de keuze? Hij is toch wel op leeftijd een keer terug. Maar Ajax kan ook wel wat ervaring gebruiken natuurlijk.
3: Vanuit de nieuwe trainer, Michel, die dus 3 jaar bij Girona met hem heeft gewerkt, kan ik het me heel goed voorstellen. Die moet in eigenlijk best wel razend tempo een speelstijl in die selectie zien te slijpen. En dan is het met de taalbarrière en nieuwe mensen waar je mee moet werken. Snap ik voor hem dat het heel fijn is dat Daley Blind er rondloopt, die hem waarschijnlijk in het Spaans verstaat en dat ook nog eens heel goed kan vertalen, letterlijk en figuurlijk, naar zijn medespelers bij Ajax. Ik denk wel dat Sam Planting heeft ook een mooie analyse voor VI Pro gemaakt. Waar de kwaliteiten liggen van Blind. En dat het nog steeds een super opbouwer is. En dat hij aan de bal echt nog wel heel belangrijk kan zijn. En zeker in de eredivisie. Maar dat het zonder bal nog wel een stukje kwetsbaarder en trager is geworden dan in periode 2. En ik denk dat je heel erg moet afvragen of de balans bij Ajax achterin dusdanig is dat je dat op dit moment kunt hebben. Ze hebben met Kayo natuurlijk een linksback gehaald die voornamelijk uit balbezit ook denkt. En ik vind persoonlijk dat ze bij Ajax achterin niet zo heel veel echt goede verdedigers hebben. Dan kom je misschien bij Soetalo en Itakura uit. Ik vind Soetalo, zeker in grote ruimtes, vind ik hem onzeker en kwetsbaar. Bij Itakura heb je dan misschien weer dat de communicatie en de onderlinge afstemming met andere verdedigers weer wat minder is. Nou, Bouwman heb je rechts centraal. Die moet nog wel wat stapjes zetten in het puur verdedigende, in het positioneren. En met Guy op rechts heb je bijvoorbeeld iemand die ook vaak weg is. En heb je in het centrum kan je nog kiezen uit Baas en Jansen. Ik denk dat het best wel moeilijk is om uit het hele arsenaal verdedigers dat Ajax nu heeft, dan een balans te vinden waarbij je niet dusdanig kwetsbaar wordt dat het je pijn gaat doen.
4: Wordt het dan uiteindelijk een succes, denk je? En is het gewoon dan een basisklant? Want we hadden het er volgens mij een rondje ook over. Daar staat ook gewoon Baas bijvoorbeeld. Wat ga je met hem doen? Want naar linksback lijkt me niet logisch, want daar heb je net aankoop gedaan. Op 6 heeft hij al lang niet gespeeld.
3: Nee, dat is nog wel goed om te vermelden. Bij Girona heeft hij eigenlijk nooit onder Michel in 3 seizoenen echt als middenvelder gespeeld. Wordt het een basisspeler? In principe zeg ik nu van niet. Maar dat hangt er ook vanaf hoezeer Michel bepaalde dingen erin wil slijpen. En ik kan me wel voorstellen dat als hij bepaalde dingen uit zijn Girona-tijd bij Ajax er nu wil inbrengen, dat hij daar dan nu Blind voor gebruikt. Ik vraag me ook heel erg af hoe Daley Blind er op 36-jarige leeftijd zelf in staat. Ziet hij voor zichzelf die mentorrol? Hè? Het coachen, het helpen inslijpen van de tactiek, het helpen van Michel? Of komt hij echt om puur basisspeler te zijn? Dat lijkt me een beetje de vraag. En op het moment dat hij er echt helemaal als fulltime basisspeler zelf in zit en je wordt ernaast gezet, dan krijgt dat een andere dynamiek met zich mee dan op het moment dat jij je ook neerlegt bij die coachende rol. En daar ook met het oog op de toekomst een beetje naar kijkt. Want ja, het is natuurlijk niet uitgesloten dat hij na het 1-jarige contract dat er waarschijnlijk uit zal komen, daarna bij de club behouden blijft in een wat andere rol. Dus het is nog heel erg vroeg. Moeten gaan zien hoe dat uitpakt. Maar vanuit Michel snap ik het heel erg. Hij had geen contract meer vanuit Ajax. Snap ik het misschien ook wel. Maar volgens mij is het niet zo dat hij daar week in week uit 3 keer gaat spelen, zeg maar.
4: Nee, zeker niet. Hey, en je zei al, rustdag is dus ook een soort balans opmaken. Dat kunnen de mensen ook lekker gaan doen, hè? Die pro-analyse gaan lezen, bijvoorbeeld even bijlezen over alle WK-wedstrijden.
3: Ja.
4: En dan zijn ze ook weer allemaal bij. Dat is ook belangrijk. Ja.
3: Zeker, zeker. Er is genoeg om te lezen. Er is genoeg los van het WK moois verschenen. En de blik gaat natuurlijk, wat wij net deden, ook alweer vooruit. En er komt nog zoveel moois. Er zitten nog zoveel mooie spelers in. Ergens is het ook wel leuk om daar nu even wat ruimer bij stil te staan.
4: Mooi. Gaan we dat doen? Ga ik jou bedanken voor je tijd, Tim. En tot ZSM.
3: Tot ZSM.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Ook op het gebied van hygiëne en veiligheid heeft Manutan een magazijn vol producten. Bestel op manutan.nl. Manutan, Manutan.
6: Onthoud even waar je gebleven bent, we gaan zo verder. Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland de oorlog mogelijk kan uitbreiden naar een NAVO-land als de strijd in Oekraïne vastloopt. In Italië zijn twee voormalige medewerkers van de geheime dienst gearresteerd op verdenking van spionage voor Rusland. Staatssecretaris Johannes de Bat vindt dat de gemeente Moerdijk te snel heeft uitgesproken dat het dorp mogelijk moet verdwijnen vanwege de uitbreiding van de industrie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Knoopend Empel en Waardenburg is de vertraging 10 minuten. Dat is een nasleep van een ongeluk. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel een kwartier vertraging. A7 Groningen richting Duitse grens. Voor de grens een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Knoopend Velperbroek en Duiven een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. A16 Breda richting Rotterdam voor Knoopend Terbrechtseplein. 5 minuten vertraging.
8: Het station met de meeste en beste hits.
9: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanaf volgend jaar kunnen kinderen van 4 tot en met 11 jaar onder begeleiding gratis met het openbaar vervoer reizen. Dat laat DOVA weten, een samenwerkingsverband van provincies en regio's. Ouderen vanaf 65 jaar daarentegen krijgen per 1 januari geen korting meer in het openbaar vervoer. In sommige regio's konden kinderen al per trein vrij reizen, maar dit besluit wordt nu breder getrokken en geldt voor het openbaar vervoer in heel Nederland. De Europese luchtvaartautoriteit ESA meldt dat luchtvaartmaatschappijen het luchtruim boven Iran, Irak en Libanon langer moeten mijden vanwege de alsmaar voortdurende onrust in het Midden-Oosten. De waarschuwing wordt tot 31 augustus verlengd. De eerdere waarschuwing liep vandaag af, maar door de Amerikaanse aanvallen op Iran en Iran die op zijn beurt Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten aanvalt, is het geweld in de regio weer flink opgeleid. Volgens de Amerikaanse president Trump is Spanje een vreselijke bondgenoot en daarom wil hij niets meer met het land te maken hebben. Trump zou financiënminister Scott Bessent de opdracht gegeven hebben om alle handelsbetrekkingen met Spanje te verbreken. Op de NAVO-top in Ankara zei Trump dat Spanje een verloren zaak is. Vorig jaar weigerde het land als enige bondgenoot om toe te zeggen de defensieuitgaven voor 2035 met 5% van het binnenlands bruto product te verhogen. Toen dreigde Trump ook al met handelssancties. De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. De VS zouden aanvallen hebben uitgevoerd op Iraanse luchtverdediging, radarinstallaties en maritieme doelen rond de straat van Hormuz, nadat volgens Washington 3 commerciële schepen waren aangevallen. Iran ontkent niet direct, maar spreekt van Amerikaanse agressie en dreigt met een verpletterende reactie. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 60 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 10 minuten tijdverlies. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens 20 minuten oponthoud door werkzaamheden. En op de A12 Utrecht-Duitse grens staat een lange file tussen Arnhem-Noord en Duiven. Daar moet je rekening houden met 40 minuten extra reistijd door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

in 2 Sekunden. Los geht's! Tomorrow.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: Dit is het weerbericht.
1: Een tweedeling in het weer. In het noordoosten is het grotendeels bewolkt, maar vanuit het zuidwesten komt de zon er steeds vaker bij. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 graden in het Waddengebied tot zo'n 27 graden lokaal in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Morgen start de dag in bijna het hele land met bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. In de loop van de ochtend komt de zon erbij en 's middags schijnt de zon in het hele land. De wind zit in de noordhoek en is matig. In het noorden wordt het zo'n 22 graden, terwijl het in Limburg en Brabant 27 tot zelfs 29 graden kan worden. Op vrijdag krijgt het noorden met nog wat bewolking te maken, maar de zon laat zich ook zien. Elders in het land is het overwegend zonnig. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het op de Wadden een graad of 23. De hoogste temperaturen worden in het zuiden gehaald met 29 à 30 graden op de thermometer. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 70 kilometer file. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar is de vertraging 10 minuten. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij de Noordtunnel een kwartier vertraging. Die was even dicht vanwege een te hoge vrachtwagen. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging 10 minuten door de werkzaamheden op de A20. En een lange file op de N284 Eersel-Arendonk bij Netersel. Daar is de vertraging nu 25 minuten.
0: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

0: Hallo.
1: Ja, hallo.
0: Ja, goeiedag.
1: Hallo, met Wanda. Wat heb je aan?
0: Nou,

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Seniorennetwerk NL vindt het afschaffen van de leeftijdskorting in bus, metro en tram voor 65-plussers teleurstellend. De korting zou voor zo'n 3,5 miljoen mensen komen te vervallen. Voor veel ouderen is het openbaar vervoer geen luxe, maar een noodzakelijke voorziening om zelfstandig te blijven, zegt het netwerk, dat zo'n 170.000 leden telt. De organisatie denkt dat een deel van de ouderen minder gebruik van het openbaar vervoer zal maken, en dat valt niet te rijmen met de ambitie om mensen langer zelfstandig, mobiel en maatschappelijk actief te houden. Wat de provincie Noord-Holland betreft is het besluit van het Openbaar Ministerie om Tata Steel strafrechtelijk te vervolgen een zaak tussen die twee partijen. Het OM stelt dat het Noord-Hollandse staalbedrijf met opzet schadelijke stoffen in de lucht heeft gebracht. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bemoeit zich met vergunningen, toezicht en handhaving bij Tata. Zo zou het bedrijf kans lopen dat een vergunning van kooksgasfabrieken 1 en 2 wordt ingetrokken, omdat deze te veel schadelijke stoffen uitstoten. In het Franse departement Savoie is een 22-jarige vrijwillige brandweerman om het leven gekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. De man was samen met collega's bezig met het blussen van een brand die 2 weken geleden was uitgebroken in een gebied dat moeilijk toegankelijk is. Ook elders in Frankrijk zijn natuurbranden uitgebroken. De brand bij Perpignan is nog niet onder controle. Daar is al zo'n 4900 hectare natuur verwoest. Op de NAVO-top in Ankara is de Amerikaanse president Trump met een slecht humeur aangeschoven. Hij is kwaad op Spanje, de afspraken met Iran kunnen wat hem betreft de prullenbak in, en hij vindt nog altijd dat Groenland Amerikaans moet worden. Aan NAVO-baas Mark Rutte de schone taak om Trump met lofuitingen weer op een redelijke manier bij de les te krijgen. Zo prees Rutte Trump voor het feit dat hij ervoor gezorgd heeft dat de Europese bondgenoten de defensiebudgetten fors hebben opgeschroefd. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging ook 10 minuten. Komt door de wegafsluiting daar, daardoor ook file op de A16. Dan sta je ook 10 minuten in de file voor Terbrechtseplein. En door een auto met pech op de N434 in de Corbulo-tunnel staat het vast op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar Centrum. Daar is de vertraging nu ook 10 minuten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.
3: Yeah, let's go to the beach.

0: Van 27 september tot en met 4 oktober komen de beste padelspelers ter wereld naar Rotterdam Ahoy. Tijdens Cupra Rotterdam Premier Padel zie je razendsnelle rallies en beslissende punten op het allerhoogste niveau. Intens, snel, meeslepend. Dit is padel zoals het bedoeld is. Beleef het live en ga ook zelf de baan op in Ahoy. Bekijk het programma en bestel je ticket of zakelijke arrangement nu op premierpadelrotterdam.com.
1: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De AD Voetbal Podcast.
4: Van trotse president van Amerika naar het lachertje van de voetbalwereld. Vol trots verkondigde Donald Trump dat hij persoonlijk had geregeld dat de rode kaart werd teruggedraaid op het WK. En nu is hij onderdeel van een schitterende serie parodieën op Instagram en op internet.
3: Etienne Verhoef.
4: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 8 juli met Rick Elfrink en zometeen vanuit Amerika Sjoerd Mossou. Wat vond jij eigenlijk de mooiste, Rick, van alle postjes die je voorbij hebt zien komen? Misschien wel op X en op Instagram over
5: Er waren te veel mooie om er eentje uit te lichten. Maar toen ik jou dit zag uitspreken, moest ik al heel hard lachen. Ja, schitterend natuurlijk dat België dit voor elkaar heeft gekregen. En dit staaltje klassejustitie eventjes heel hard heeft afgestraft. Heel mooi voor de Belgen. En ook een prima les voor meneer Trump, dat een beetje nederigheid soms heel belangrijk kan zijn.
4: Ik vond het een hele mooie dat Seppe de Waal, die had op X een foto neergezet waarin Manneke Pis ineens twee stralen heeft. En de ene straal gaat naar Donald Trump en de andere gaat naar Infantino. Vond ik een hele mooie. Ik moest ook heel erg lachen om, even kijken welke was het ook alweer, die quote, Ellen ook. Hey Infantino, I need you to find me 4 goals. Dat Trump aan het bellen is, zeg maar. Dat soort dingen voorbij komen. En het dansje van de Belgen natuurlijk, hè. Die het Trump-dansje nadeden na het doelpunt en daarna aan de kleedkamer nog eens dunnetjes overdeden.
5: Nou, op zich vind ik het zelf voor het Amerikaanse team vind ik het jammer. Ik heb ze een beetje gevolgd tijdens het WK. Ja. Ik vond het een leuk team met een positieve spelopvatting. Heel aanvallend. Ze konden alleen niet zo heel goed verdedigen. Dat kon je eigenlijk in de voorbereiding al zien. Er zaten er een paar bij. Zeker die Chris Richards, dat vond ik nog een aardige speler. Maar die was voor het WK was hij geblesseerd. Ja, Tim Ream, ook al 38 jaar. Dus ja, toch ook niet meer top. En dan had je die linksback, die Anthony Robinson. Dat was wel een aardige speler. Maar ik was er niet zo van onder de indruk, puur verdedigend. En ook in hun discipline om om te schakelen waren ze niet super. Ze hadden wel een hele leuke aanval met Pulisic natuurlijk, met Tillman. Desti in een iets andere rol speelde, hè, heel offensief. En Balogun was natuurlijk gewoon in de andere wedstrijden was hij echt wel op afspraak. Nu heeft hij dan weinig uit kunnen richten. En Peppi viel een beetje tegen. Die heeft eigenlijk heel weinig kunnen laten zien, dit toernooi.
4: Ja, over die gevolgen voor PSV praten we straks. Even, als je het goed vindt, even schakelen met Sjoerd in Amerika om even te horen hoe die de avond in de kroeg tussen de Amerikanen heeft beleefd. De avond van Amerika-België. Ja, Sjoerd, ik ben heel benieuwd hoe jij stond na die eindstand gezien te hebben in die locatie waar jij was, tussen de Amerikanen die daar misschien wel verbijsterd naar de tv zaten te kijken, of wat?
6: Ja, de Fox vloog je om de oren. In Smithfield Hall, dat is een best wel bekende pub in New York, in Chelsea, de wijk Chelsea. Echt een voetbalcafé, dus echt een soccercafé. Daar wordt heel veel voetbal uitgezonden. Eigenlijk iedere voetbalfan in Amerika die kent die plek wel. Het was bomvol. Het was een uitstekende sfeer. Iedereen in Amerika-shirts gehuld en cowboyhoeden op. En je kent het wel. Geen redneck-achtige sfeer, maar wel heel Amerikaans en heel chauvinistisch. Ja, wat je ook meteen zag, en dat vond ik wel grappig om te ervaren. Ik denk dat dat in Nederland ook zo zou zijn gegaan. Die Bellingham, die natuurlijk die schorsing ontlopen was, die werd daar tot een soort volksheld werd hij daar gekroond. Want die werd bij iedere keer, als hij ook maar in beeld verscheen, dan ging heel die kroeg helemaal los. Bij die andere spelers gebeurde dat helemaal niet. Dus voortdurend werd zijn naam gescandeerd en hij werd toegejuicht en alles. Dus voor die wedstrijd was er een soort, ja, een beetje triomfantelijk sentiment van jongens, wij hebben allemaal scheid aan de rest van de wereld. Dit is onze held en hij mag lekker meedoen. Mm-hmm. Dat sfeertje hing er. Maar goed, dat was natuurlijk heel snel voorbij dat die wedstrijd begon. En die Belgen die speelden ze het eerste kwartier helemaal zoek. En eigenlijk hadden ze mazzel dat het maar 1-0 was op dat moment. Want dat elftal van Amerika, dat leek wel stijf te staan van de spanning en de stress. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat die hele kwestie, die natuurlijk zo gigantisch was, ook in de uren voor de wedstrijd nog, dat een rol moet hebben gespeeld. Dat kan niet anders. Die jongens zijn ook niet van steen. Maar het had een vernietigend effect op de sfeer in het café. Het was best wel leuk hoor, om daar te zijn. Toen Tilman gelijk maakte, ging het ook helemaal los. En het waren volgens mij echt alleen maar Amerikanen. Volgens mij was het de enige niet-Amerikaan, althans ik heb niemand anders kunnen ontdekken.
4: Er stond niet een mannetje met een klein duiveltjesoortje, zeg maar. Die stond niet in een hoekje ergens te gniffelen.
6: Nee. Geen enkele Belg kunnen vinden. Nee. Iedereen was helemaal pro-Amerika. Maar ja, de sfeer sloeg natuurlijk wel om, omdat het zo'n kansloze wedstrijd was. En de teleurstelling, zeker naar die, ja, toen die 3-1 eenmaal viel met die fout van de keeper. Toen was de anticlimax was wel compleet.
4: Ja, en dan is die kroeg ook snel leeg of niet? Of nemen ze dan nog een extra biertje om de pijn te verzachten?
6: Nee, het was snel leeg, ja. En dat, ze zijn ook een beetje buiten gaan drinken op de stoep. Maar het was wel zoals je dat ook in Nederland wel hebt. Dat als Nederland verloren heeft, dan is iedereen er ook wel klaar mee. Dus het was wel echt voetbalpubliek, moet ik zeggen. Het was niet... Het waren geen onwetenden, het waren wel echt voetbalfans. Ze hadden ook wel een normale kijk op, zou ik maar zeggen. Maar nee, ze waren zwaar aangeslagen. En dat, ja, dat had natuurlijk ook wel iets grappigs. Want ja, gezien alle commotie vooraf, alle chaos, alle kritiek... Dan voelt het toch wel... Zeker voor België zal het zo gevoeld hebben als een soort hele grote morele overwinning.
4: Ja, nee, dat zag je ook in de krant in Europa. En ook op de social media hier in Europa. Waar men duidelijk was over deze overwinning voor de Belgen. Ik geloof dat iedereen in Europa zo'n beetje voor België was. Dan ben ik heel benieuwd naar de afdronk in Amerika een dag later. Want hoe wordt er daar dan naar gekeken en op gereageerd een dag later? Of zijn ze over tot de orde van de dag gegaan?
6: Nou, deels natuurlijk wel, maar de teleurstelling was heel groot. En ook het ongeloof. Want Amerika was natuurlijk tot die wedstrijd echt wel een leuke ploeg om naar te kijken. We hebben nog samen in Kansas City hebben wij nog samen naar die wedstrijd tegen Paraguay zitten kijken. Dus speelden ze echt heel erg goed. En die speelden ze gewoon helemaal scheel. Terwijl Paraguay daarna toch wel een hele taaie tegenstander bleek te zijn. Dus dat was gewoon prima. Maar heel die sprankeling van dat elftal was helemaal weg. Je zag ook echt dat ook... Tilman speelde nog wel redelijk. Die speelde wel een aardige wedstrijd.
4: Ja.
6: Maar eigenlijk al die andere jongens die toch wel aardig kunnen voetballen. Pulisic en maar ook Dest. Dramatisch. Echt heel slecht. Die centrumverdedigers hadden natuurlijk ongelooflijk moeilijk. Dat zijn al geen hoogvliegers. En die werden op een hele slimme en goede manier onder druk gezet door België. Dus het was zo ontzettend kansloos. Maar ik heb me wel vermaakt met zeg maar met dat kantelpunt van het ene moment alles in iedereen een rep en roer. En het volgende moment een soort ballon die leegloopt.
4: Ja, maar is het nou ook zo dat, jij zegt net, ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat die hele kwestie een invloed heeft gehad op die selectie. Dat zou iets zijn waar wij in Nederland nog dagen over na zouden praten. Als Rob Jetten dit had gedaan, zeg maar. En dan had Rob Jetten hier in elk praatprogramma ervoor langs gehad. Fox, denk ik, heeft ook flink Trump aangepakt dat hij zich zo bemoeid heeft met deze rode kaart, of niet?
6: Nauwelijks. Alexi Lellers, die zag het eigenlijk wel als iets moois. Want die zei, het is nu Amerika tegen de rest van de wereld. Dat vond hij straalde erbij. Dat vond hij eigenlijk wel lekker. Dat beleefden de Amerikanen volgens mij ook, zal maar zeggen, de progressieve Amerikanen ook wel een beetje zo. Wat ik ook veel hoorde, ik sprak daar een paar jongens, een paar vrienden van elkaar over die hele kwestie. En een van die jongens zei ook, en dat is ook wel een geluid dat je meer hebt gehoord. Hij zegt, ja, maar dit is een WK voetbal. De beste spelers moeten hier gewoon tegen elkaar strijden. En hij zei, daarom hebben we die Ronaldo-zaak gehad. Die is toen ook vrijgesproken. Hij zei, dat was ook terecht. Want het kan toch niet zo zijn dat je een WK gaat spelen zonder Ronaldo. Je moet gewoon zorgen dat je op zo'n groot toernooi, dat de beste spelers er gewoon bij zijn. Dus dat is ook een beetje een Amerikaanse manier van kijken. Hè? Die willen gewoon de grote sterren links of rechts aan boord. Daarom vond Trump het ook maar raar dat er een schorsing was voor een straf uit een andere wedstrijd. Dat snapte hij eigenlijk niet. Maar ja, god, het is een andere blik op de realiteit in Europa. Ja, daar hebben we het al over gehad. Ja. Is iedereen's mening ongeveer gelijk. In Amerika zien ze dit soort thema's vaak anders.
4: Nou, ben ik ook benieuwd dan hoe dan gekeken wordt naar de hele zaak rondom Argentinië-Egypte. Want als je dat in Egypte vraagt, dan zeggen ze FIFA-mafia, want die scheidsrechter die was op de hand van Messi. Want Messi moest door Argentinië gefeliciteerd met de wereldtitel. Werd letterlijk ook gezegd na afloop van de wedstrijd door een van de spelers van Egypte. Maar hoe werd daar in Amerika naar gekeken? Hoe heb je daar naar gekeken, naar die wedstrijd?
6: Nou, om even het beeld te schetsen. Ik moest met de trein van New York naar Boston.
4: Ja.
6: Ik ben inmiddels in Boston. De trein was een beetje vertraagd. En in Boston, nou werkelijk, het stroomt van de regen. Het is echt, het plenst werkelijk. Dus ik kwam om 12:15 lokale tijd, om 1:15 kwam ik aan. Ik wist natuurlijk de tussenstand. Ik denk, ik moet als de wiedeweerga een televisiescherm zien te zoeken. Maar ik ken Boston niet, ik ben hier voor het eerst. Dus door de stromende regen op zoek gegaan naar een pub of een café waar ze in ieder geval die wedstrijd uitzonden. Ben ik de eerste, de beste Ierse pub ingelopen. Dat was niet de beste Ierse pub ooit. Er zaten twee alcoholisten aan de bar en verder was er helemaal niemand. Niemand keek ook naar die wedstrijd. Dus ik ben daar heel eenzaam aan die bar gaan zitten. En hebben daar ook nog zonder geluid. Dat is ook zo ellendig, hè, dat het geluid niet uitstaat. Of niet aanstaat. Dus het was een beetje een gekke setting. En ik viel erin toen de 2-0 van Egypte viel.
4: Ja.
6: En ik had natuurlijk de afgekeurde goal heb ik wel teruggezien natuurlijk. Daar kunnen we het zo nog misschien over hebben. Maar ik deel dat gevoel op basis van zeg maar de fase na die 2-0 echt totaal niet. Ik vond dat Egypte het echt volledig aan zichzelf te wijten had. Dat ze die riante voorsprong weggaven. Want die deden eigenlijk een kwartier voor tijd werkelijk alles verkeerd wat je verkeerd kan
4: die
6: doen.
4: Ging achterlopen.
6: Tussenstand.
4: Ja,
6: en dan achterlopen. Iedere bal werd ingeleverd. Ja. Het was kip zonder kop voetbal. Die Hossam Hassan. Ken je die nog? Hossam Hassan trouwens als speler. Hè, Ronald Koeman pakte hem bij zijn shirtje. WK 1990. Daar kwam die penalty uit.
4: Ja.
6: Hadden we nog een kusvraag van kunnen maken. Nee, maar die Egyptische staf die verloor zichzelf natuurlijk ook totaal in...
4: Wat vond je?
6: In opgefoktheid. Ja, zeker in de afloop, maar ook bij 2-0 al. Want dat leek echt helemaal nergens meer op. En dan moet ze ook zeggen dat Mohamed Salah... alle waardering en respect voor zijn carrière natuurlijk. Grote speler. Maar in zo'n fase verwacht je van zo'n speler ook wel meer leiderschap.
4: Deed
6: was totaal
4: niks,
6: onzichtbaar.
4: Ja, deed niks.
6: Was totaal onzichtbaar. En juist in die fase had Egypte in mijn ogen ook wel echt behoefte aan een speler. Die zei, jongens, nou even rustig, geef mij even die bal. En laten we een beetje dicht bij elkaar blijven. Laten we een beetje ons verstand blijven gebruiken. Maar daar kwam niets van terecht. En kijk, Argentinië deed het hartstikke knap. Een comeback binnen 13 minuten. Geweldig. Overigens was de barkeeper totaal niet onder de indruk in mijn Ierse pub. Nee.
4: Die was alleen maar nog meer aan bijschenken bij die twee alcoholisten die aan de bar zaten natuurlijk.
6: Ja, exact. Ja. Maar in ieder geval, waar hadden we het over? Nee, die comeback was natuurlijk... Was natuurlijk fantastisch. Maar dat had Egypte ook wel echt aan zichzelf te wijten. Dus die frustratie in de afloop. Kijk, we weten allemaal dat Argentinië niet benadeld wordt. Of is op dit WK. Dat is een gegeven.
4: Ja.
6: Maar je moet ook oppassen om nou werkelijk overal een complot in te gaan zien.
4: Maar is dat, ik zat wel te denken toen ik die wedstrijd zat te kijken. En toen op een gegeven moment die Egyptenaren losgingen. Op elke kaart die werd gegeven. En elke beslissing. Dit is misschien ook een beetje het gevolg van wat er gebeurd is met die rode kaart van Amerika. Dat het gezag van de scheidsrechter eigenlijk misschien hiermee zwaar ondermijnd wordt. En dat dit soort emotionele landen helemaal dan eigenlijk gelijk denken... complot, complot, alles is een complot.
6: Ja, eens. En steeds meer mensen, maar niet alleen in dit soort landen... niet alleen in landen als Egypte, maar ik merk dat wel meer. Dat mensen overal op een gegeven moment complotten in gaan zien. Kijk, Messi had een rode kaart moeten hebben tegen Algerije.
4: Ja.
6: En uiteraard in Qatar had hij ook een gele kaart moeten krijgen tegen Nederland. Vaak denken mensen dat het een tweede gele kaart was. Is niet zo, dat zou zijn eerste zijn geweest. Maar goed, dat terzijde. Tuurlijk is Argentinië op bepaalde vlakken bevoordeeld. Maar als je je daar volledig door van de wijs laat brengen en inderdaad achter iedere boom een vijand gaat zien, ja, dan loop je het risico dat je die wedstrijd gewoon zelf verkloot op deze manier. Want Argentinië, laten we wel wezen, als Egypte gewoon normaal had gedaan in die slotfase, dan hadden ze hem gewoon makkelijk gewonnen.
4: Ja, dus
6: dan hadden ze er echt uitgelegen, hoor.
4: Want Egypte heeft het, Argentinië heeft het wel moeilijk. Egypte, we zeggen steeds de makkelijke route, maar Egypte, Cape Verde, en ze moeten er wel knettergoed voor werken om überhaupt door te gaan naar de volgende ronde.
6: Je zou ook zeggen, gezien de wedstrijden die ze allemaal gespeeld hebben... dat die jongens doodvermoeid zijn inmiddels, Argentinië.
4: Ja.
6: Die moeten nu tegen Colombia waarschijnlijk. En die wedstrijd is nu op dit moment... daar staat het punt van begin hier. Dat wordt ook weer een hele zware wedstrijd. Maar goed, wat me een beetje ergert is in die hele discussie... het is prima om Argentinië een irritante ploeg te vinden. Want dat is het natuurlijk in veel opzichten ook. Het zijn een stel cowboys en een stel straatvechters. En ze halen het bloed onder je nagels vandaan. Maar je kunt toch ook wel genieten van Messi?
4: Ja.
6: Dat kan toch allebei? Dat kan toch naast elkaar bestaan?
4: Dat kan naast elkaar. Maar misschien dat Zoals de Mexicanen No Era Penal nog steeds hebben. Wat we gemerkt hebben in het stadion in Monterrey. Want dat ze dat allemaal zingen. Hebben wij gewoon nog een beetje verwerkingsproces van Argentinië 4 jaar geleden in Qatar.
6: Ja, nee, dat blijkt ook. Maar ik vind het ergens ook een beetje potsierlijk om. Ja, kijk, Messi is. Die staat overal boven, zeg maar. Dat is de grootste, de beste voetballer die er ooit is geweest. Objectief beschouwd. En dan ga je daar als een soort. Ja, een muis tegen een olifant ga je daar dan tegen ageren. Van, kijk ons toch eens boos zijn op Lionel Messi. Ja. Het heeft ook iets sneus, vind ik. Dus laat gaan, weet je wel. Accepteer dat dit de beste ooit is. En geniet daar, durf daar ook van te genieten. Hij heeft 8 goals gemaakt op zijn 39ste op een WK.
4: Ja.
6: Hij is toch waanzinnig.
4: Zeker. Hey, nog even 1 ding, hè, voordat je zo meteen weer de regen van Boston in mag. Hoe vaak heb je meegemaakt dat een bondscoach na afloop van een wedstrijd voor de camera kwam, de vraag krijgt, hoe gaat het met je? En dat je dan stotterend en hakkelend zegt, ik kan niet naar je kijken. Sorry, ik ben te emotioneel. Wat een groep spelers. Mijn god, wat. Dat is het. Ik moet nu gaan. Ik kan het niet.
6: Scaloni, hè?
4: Ja.
6: Ja. Het was ook een geweldig contrast, want toen zat ik dus nog aan die bar. Dat die 2 alcoholisten, die gaven er totaal niet om. Die zaten alleen maar in een glas te kijken. Die barkeeper, die overigens heel aardig was, nou, die wist werkelijk niets van voetbal. Dus dan zit je in een soort dode kroeg, zit je dan naar hele emotionele Argentijnen te kijken. Want Messi was ook enorm aan het huilen de hele tijd. Ja. Die huilde harder dan Dick Advocaat.
4: En Ronaldo was gisteren ook wel aan het janken. Dus het is 1 grote jankpartij daar op het WK voetbal eigenlijk. Het is om te janken.
6: Ja, je dacht dat Dick de huiler van het toernooi zou worden. Maar Messi is daar dubbel en dwars overheen gegaan. Maar bij Scaloni, ik heb het daarna nog even terug zitten luisteren. Ja, het is ook wel weer mooi. Het is een beetje een saaie man eigenlijk. Het is niet heel spectaculair wat hij allemaal zegt. Maar blijkbaar zit daaronder wel een typische emotionele Zuid-Amerikaan.
4: Dat lijkt me ook. Nou, jouw plan voor Boston? Morgen nog eventjes een beetje aanhoren. Want jij gaat natuurlijk naar Frankrijk en Marokko, hè?
6: Ja, hier in het hotel stromen de Marokkaanse supporters met name stromen binnen. Je hebt hier ook vrij veel Marokkaanse mensen in Boston. Ten noorden van Boston wonen veel. Is een grote Marokkaanse gemeenschap. Dus het zal veel in het teken staan, vermoed ik, van Marokko. Ja. Als ik het even zo inschat, komen er minder Fransen en zullen er ook minder Fransen in het stadion zijn. Maar ik ben heel benieuwd. Het wordt een, een geweldige wedstrijd. Met Frankrijk uiteraard als de grote favoriet. Maar we gaan morgen even naar de persconferentie van beide bondscoaches. En dan gaan we het eens horen.
4: Nou, dan zou ik zeggen, laten we morgen nog even polshoogte nemen in Boston. Toch?
6: Doen we. Gaan we zeker doen.
4: Tot morgen.
6: Oké dan.
1: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nou, van Amerika door en terug naar jou, Rick, en naar Nederland. Overigens trouwens, we hadden het over Trump, hè. Die scheidsrechter die verdacht had gemaakt, die zei, ja, die is een beetje verdacht, die rode kaart had gegeven. Daarvan heeft nu de scheidsrechtersbaas van de FIFA, Pierluigi Collina, die heeft gelijk gezegd, dat is echt een hele goede scheidsrechter. Daar is niks mis mee. Dat is een topscheidsrechter. Dus dat Trump dat heeft gezegd, is ook gelijk weer even de das omgedaan daar, hè?
5: Ja, nou, Collina die kon zelf ook wel wat. Dus fijn dat hij dat roept. En dat wordt ook wereldwijd dan door de voetballerij, denk ik, wel aangenomen. Want dat is een man met aanzien. Pierluigi Collina.
4: Rafael Claus heette die scheidsrechter. Dan gaan we even naar Nederland kijken. Jij volgt PSV. En je hoeft er niet lang in de kliko te blijven zitten om de eerste transfer binnen te zien komen. De uitgaande wisten we al een beetje, Saibari. Dat zat, dat moest allemaal per 30 juni in het kader van de boekjaren, geloof ik, hè?
5: Jazeker, 30 juni houdt het boekjaar altijd op in het voetbal. We hebben wel met een kliko gewerkt afgelopen zaterdag tijdens de oefenwedstrijd. Even de laptop op de kliko gezet, hè, naar goed gebruik. Ja. Want ja, bij die velden is dan vaak geen dingetje voorhanden waar je even kunt zitten. Het is allemaal een beetje onhandig, hè. Het zijn allemaal besloten wedstrijden. PSV speelde tegen Royal Antwerp FC. Dat werd 1-1. De wedstrijd zelf was niet zo heel erg interessant. Maar veel interessanter was inderdaad natuurlijk de komst van Sven Meinans, die inmiddels is afgerond en die vandaag, op het moment dat wij dit opnemen, dinsdag, al mee heeft getraind bij PSV. En waarschijnlijk, ik denk tenminste, dat hij zaterdag al zijn debuut gaat maken in de oefenwedstrijd tegen het Poolse Rakov.
4: Ja, want hoe zie je dan dat middenveld zometeen van PSV geformeerd worden? Natuurlijk heeft PSV meer spelers, hè, altijd. We moeten ook spelers van de bank hebben. Maar hoe zie je dat voor je nu?
5: Ja, dat zal allemaal nog een beetje zijn beslag moeten krijgen. Hè? En ook een beetje de speelwijze. Kijk, vorig jaar heeft Bos natuurlijk op een gegeven moment gezien... Peppi was nog niet helemaal fit. Hè? En toen is hij met Sarbari en Til gaan spelen. Nou, nu heb je in principe Til er nog bij en Mijnans. Mijnans is denk ik wel heel allround. Hè? Kan denk ik ook als 8 spelen. Je hebt natuurlijk Veerman nog, die nog niet weg is. Hè? Want voor hetzelfde geld blijft hij voorlopig gewoon nog. Het kan natuurlijk gewoon zijn hoor dat hij een transfer gaat maken. Maar ja, dat zullen we moeten afwachten. Dat clausulebedrag is bekend, 20 miljoen. Maar Mijnans en Til, ja, dat is even de vraag, hè, hoe je daar precies mee wil gaan spelen. Dan zal Peppi nog terugkeren. Ik hoor inmiddels wel wat geluiden dat Peppi... dat hij echt voor een vierde seizoen bij PSV wil gaan. Hè? Dat hij dan ook een keer echt wil proberen dat volle potentieel uit te nutten van alle wedstrijden. Dus dat hij er misschien een keertje 25 of 30 zou kunnen maken in een heel seizoen. Je hebt natuurlijk bij PSV ook nog Paul Wanner, die ook nog op het middenveld kan spelen. Die heeft zich vorig seizoen ook wel een beetje ontpopt als 6. Dus die kan eigenlijk ook als meest verdedigende middenvelder kan hij spelen. Ja, en hoe Bos dat dan precies wil gaan aanpakken... of hij met de punten achter de punt naar voren... of dat hij misschien met 2 spitsen wil spelen zoals vorig seizoen... ja, dat zal allemaal een beetje moeten blijken in de voorbereiding. Maar ja, Bos die verzint graag volgens mij allerlei oplossingen. En wat ik zeg, ik kan dat nu nog niet precies voorspellen... hoe die met wat voor middenveld hij dan precies wil gaan spelen.
4: Dus je noemt nu een aantal namen, maar je gaat nog een eentje voorbij, hè? Het jeugdige talent, Noah Fernandes, dat zich enorm aandient in deze voorbereiding.
5: Want Noah Fernandes was natuurlijk afgelopen zaterdag... ook al de grote man in die oefenwedstrijd. 18 jaar pas. En ook voor PSV denk ik wel een reden om... misschien niet helemaal door te pakken op Kodai Sano van NEC... Die toch wel heel veel geld moet kosten... en die eigenlijk misschien wel Fernandes in de weg zou kunnen zitten. Je zou ook kunnen zeggen van ja goed, ik haal hem wel... Hè, als ik technisch of directeur voetbalzaken ben bij PSV... omdat je dan toch net iets meer body misschien aan je selectie geeft. Fernandes is misschien een risicootje, hè, omdat je... het is een jonge jongen en die hebben nou eenmaal op 18-jarige leeftijd wel eens een terugval. Maar deze jongen speelt wel zo volwassen momenteel... en was in de eindfase van vorig seizoen ook al heel sterk. Ja, en als je dan kijkt wat er voor een chanceur nu bijvoorbeeld ook al geboden wordt... ja, dan zal PSV ook moeten zorgen dat ze hem überhaupt houden. Hè? Dat niet in één keer clubs met die speler aan de haal willen gaan.
4: Ja, maar want als je dan gaat intekenen, zou je toch kunnen zeggen... Fernandes op 6, wat hij speelde in het oefenduel wat jij tegen Antwerp zag... dan zou je kunnen zeggen, ervan uit kunnen gaan misschien wel dat Veerman nog gaat vertrekken. Even daarvan uitgaande, heb je op die positie heb je of Wanner... wat volgens mij ook een 10 is toch over het algemeen, of niet?
5: Ja, een 10, maar kan ook als 6 spelen en kan ook als 8 spelen. Dus in die zin, onder Bos zijn al die middenvelders vaak... ja, Til is geen 6, maar onder Bos zijn die middenvelders wel vaak heel flexibel. Kunnen ze, en Wanner heeft die echt wel verdedigende skills bijgebracht... waardoor hij als 6 ook veel beter uit de voeten kan.
4: Ja.
5: Dus voor hem lag daar ook wel een beetje de uitdaging. Hè? Van niet elke keer met een schoon broekje van het veld. Het moet ook soms als 6. Ja, dan moet je natuurlijk in de duels komen. Dan moet je die tweede ballen gaan oppakken. Daar moet je in verbeteren als je op die positie speelt. Maar ja, natuurlijk het voetbal, dat is leidend bij Bos. En ik denk dat bijvoorbeeld een Wanner dat op 6 ook heel goed zou kunnen brengen.
4: Maar dan hoor ik jou net in een tussenzinnetje zeggen... al hoor ik... van Peppi dat hij misschien toch nog een vierde seizoen eraan wil vastplakken. Willen ze dat in Eindhoven ook, dat hij nog een vierde seizoen eraan vastplakt?
5: Ik denk dat ze dat niet zo erg vinden, Etienne. Want uiteindelijk, hij kon natuurlijk naar Fulham in de winter. Nou, die transfer is niet doorgegaan. Dat hebben we een paar keer besproken in deze podcast. PSV kon toen 38 miljoen euro krijgen. Nou, uiteindelijk heeft Fulham het toch een streep doorgezet. Deze zomer is het maar afwachten natuurlijk wat er gaat komen. Als er een club komt die 40 miljoen betaalt... dan zal PSV hem echt wel verkopen, denk ik. Maar op een gegeven moment kom je natuurlijk ook ver in de window. En dan is het de vraag van, ja, kan je nog een vervanger oppikken?
4: Maar helpt hij je tactisch? Want dit elftal van Peter Bos is natuurlijk eigenlijk het meest gegroeid... omdat hij die zet deed met Sarbari en Til, waardoor ze heel... onvoorspelbaar werden eigenlijk in het spel, wat heel moeilijk was om dat te verdedigen. Met Peppi ga je toch weer anders spelen, want dat is niet de meest makkelijke meevoetballer, hebben we dit WK ook gezien.
5: Nee, ik ben het met je eens. Ik snap ook heel goed waar je naartoe wil. Peppi is puur het eindstation, de afmaker. En dat kan hij eigenlijk als geen ander in deze selectie. Dus hoe je wilt spelen, ja, dat zal je inderdaad steeds moeten laten afhangen van de spelers die natuurlijk op het veld staan. En Peppi heeft hele andere kwaliteiten dan Til of Sarbari in de spits. Dat is inderdaad een jongen die gevonden moet worden, die je in de situatie moet brengen voorin. En ja, om nou te zeggen van ja, hij helpt PSV niet verder. Ja, dat denk ik ook niet. Ik denk juist dat het juist prettig is dat je verschillende types in je selectie hebt. En dat je ook soms inderdaad met een afmaker kunt spelen. Want Peppi heeft de laatste, volgens mij, help me even, de laatste 16 wedstrijden vorig seizoen toch gewoon 14 goals gemaakt.
4: Ja.
5: En dat is toch wel een aardig gemiddelde. En ja, ik moet zeggen, dan helpt hij natuurlijk toch wel op bepaalde momenten helpt hij de ploegen doorheen. Puur en enkel door het feit dat hij dus die goal kan maken. De meest makkelijke voetballer is het niet. En dat is inderdaad ook wel gebleken dit WK, dat je best wel als teleurstellend voor hem kunt typeren. Want ja, hij heeft natuurlijk geen enkele goal gemaakt. Hij had geen basisplek. Ik moet ook zeggen, terecht. Want Balogun maakte indruk.
4: Ja?
5: Zeker in de voorbereiding al. In die ene wedstrijd waarin Peppi basis stond. En de andere waarin Balogun basis stond. Ja, die speler van Monaco was veel beter. Ja, dan is het voor hem niet uitgelopen op het WK waar hij van gedroomd had. Ja, dan zal hij nu denk ik ook wel beseffen van ja, het is niet zo dat de Engelse top in één keer voor mij gaat komen.
4: Nee. Hoeveel uitgaande transfers denk jij dat er nog gaan komen in Eindhoven? Want dat is natuurlijk ook een grote vraag. En ik vraag dat nu ook een beetje in juli. Kunnen we kijken hoe het eind augustus, kunnen we even de balans opmaken?
5: Ja, weet je, het blijft lastig, Etienne. Hang me er niet aan op. Maar ja, een Sergio Dest kun je misschien toch wel verwachten. Ja, Veerman, Mauro, dat zijn natuurlijk de jongens die nog weg kunnen. Die ook een clausule hebben, waar we al vaker over gesproken hebben. Dus Veerman 20 miljoen, Mauro 12 miljoen. Dest heeft ook een clausule, 23 miljoen. Uit het feit dat die clausules nog niet nu zijn ingeroepen, kun je ook wel afleiden van ja, zo slecht zijn die bedragen nou ook weer niet.
4: Nee.
5: Want anders had een club ze al lang gekocht. Dus het is ook weer niet zo dat het nou weggeefprijzen zijn. Want anders was die transfer was er al lang geweest. En ja, alle spelers is ook wel iets mee in de zin van ja, Mauro bijvoorbeeld is ook niet altijd fit. Nou, Veerman heeft toch ook een vrij specifiek profiel. Al kun je zeggen, ja, als je op een bepaalde manier wil spelen, heb je een hele goede aan hem normaal gesproken. Dan is 20 miljoen niet eens zoveel geld. Mauro, als je hem fit kunt houden, inderdaad, dan is die 12 miljoen natuurlijk ook gewoon een prima prijs. En Dest, ja, 23 miljoen. Ja, Dest is natuurlijk wel een mega ervaren bek. Heeft het op het WK toch ook niet helemaal laten zien. Hè? Wel,
4: eerste week, ja, eerste groepswedstrijden wel, toch?
5: Ik denk wel een voldoende. Hè? Dus uiteindelijk was hij wel een van de betere bij Amerika. Maar ja, ook niet echt zich kunnen onderscheiden in de zin van goals. Waar je misschien op gehoopt had. Hè? Dat hij, als je PSV bent, dat hij echt zou ontploffen. Dat is niet gebeurd.
4: En is dan de uitdaging voor PSV dat deze jongens eigenlijk in de categorie zitten waar de Engelse clubs misschien hun neus voor ophalen voor die 20 miljoen die ze zouden moeten betalen, 23, maar dat die denken, ja, dus deze voetballer hebben we niet nodig. En dat ze dus eigenlijk meer de Italië-route of een Duitsland-route of een Spanje-route moeten volgen. En dat ze daar misschien ook wel weer te oud voor zijn om heel veel geld voor neer te tellen.
5: Ja, ik denk dat Mauro bijvoorbeeld, dat die echt hoopt op Porto.
4: Ja?
5: Dat hoor je al langer. Fenerbahce, dat zou zijn afgehaakt. Want daar was hij ook mee in gesprek een tijd terug. Althans, zijn management. Ja, Veerman, Spanje, Italië is dan toch altijd wel logisch. Hè? Wordt vaak aan hem gekoppeld. Maar is natuurlijk ook bij Engelse clubs wel in beeld geweest in het verleden. Veerman wordt wel ook weer 28. Dus ja, uiteindelijk is dan 20 miljoen voor een speler van 28... is nog wel een behoorlijke som geld. Als er uiteindelijk dient hij zijn contract uit 4 jaar... ja, dan zit er niet zo heel veel statiegeld misschien op, en dan schrijf je een behoorlijk bedrag af. Nou ja, en Dest. Ja, Dest is natuurlijk nog relatief jong, wel heel ervaren. Ja, dat vind ik niet eens zo'n heel duur geprijsde back, 23 miljoen. Aan de andere kant, ja, backs zijn natuurlijk niet de meest dure spelers. Hè?
4: Nee.
5: Maar ja, gezien zijn profiel in de Champions League toch al behoorlijk ervaren, ja, zou je toch ook moeten zeggen, want dat moet toch voor een club te betalen zijn. Bayer Leverkusen werd bijvoorbeeld aan hem gekoppeld. Nou, dan vind ik dat ook niet echt een stap omhoog vergeleken met PSV, eerlijk gezegd. Het is wel Bundesliga natuurlijk.
4: Ja.
5: Het is wel een betere competitie. Maar ja, dan speel je bij PSV ook Champions League, speel je om de titel. Dus maar even afwachten. Hè. Stel dat het zoiets zou worden wat de belangstelling heeft. Ja, dan is het natuurlijk ook aan Dest om te overwegen van ja, zou ik niet misschien willen verlengen bij PSV? Of wil ik inderdaad echt weg? En ik denk uiteindelijk dat bijvoorbeeld Peter Bos ook wel zoiets heeft van ja, die selectie, het is ook wel goed als daar wat verversing in plaatsvindt. Hè? Dat je dus dat ever change a winning team verhaal van vorig seizoen, dat je dat ook dit seizoen wel weer terugkrijgt.
4: Ja.
5: Dus dat PSV 2 of 3 behoorlijke transfers nog wil doen, ja, dat zou mij eigenlijk niet verbazen.
4: Nee, en inkomend, want het blijft wat dat betreft wel stil. Hè? Ik bedoel, er zijn allerlei geleerden die allerlei data erbij pakken en zeggen, dit zou echt de allerbeste aanvaller zijn voor PSV of de beste middenvelder, maar
5: Ja, maar in de aanval hebben ze natuurlijk nu best wel veel opties nog, Etienne. Ja. Ze hebben 5 buitenspelers, ze hebben nog 2 of zelfs 3 spitsen. Want Boer traint ook nog mee. Die zou misschien ook nog wel een contract kunnen verdienen daar. Op het middenveld hebben ze natuurlijk ook nu ook best wel wat opties. Met Mijnals erbij zeker. Alleen achterin denk ik inderdaad, ik denk op de backposities dat PSV daar wel kwetsbaar is. En een Salahedin is weg.
4: Ja.
5: Mauro Junior dus inderdaad, hebben we net besproken. De situatie van Dest. Ja, er wordt nu een back van Genk aan PSV gekoppeld, hè? Zakaria El Ouagdi. Een hele behoorlijke speler als je naar zijn statistieken kijkt. Alleen hoor je dan verhalen dat daar 18 miljoen op geboden is door PSV. Dat kan ik niet geloven. Als het de helft zou zijn, geloof ik het wel. Maar daar heeft PSV geen 18 miljoen op geboden. Daar durf ik wel wat op te zetten. Want dat is geen positie waar je ook heel veel geld op gaat maken in de toekomst. Hè? Een backpositie, ja.
4: Dat zie je nou best, toch? Een goede back, die 23 miljoen, ja.
5: Ja, je gaat daar niet heel superveel geld op verdienen. Dus de investering moet dan niet al te hoog zijn. Op een linksbuiten of rechtsbuiten, die kan ontploffen. Daar kan je in de toekomst veel meer geld mee verdienen. Dus ik denk niet dat PSV daar gigantische bedragen voor gaat neerleggen.
4: Nee. Ondertussen is Ajax natuurlijk ook bezig met een hervorming van de club. Waar Spaans tegenwoordig de voertaal is voor velen. En dus dacht Sean Steur, weet je wat? Ik pak wel de boot naar Engeland. Want Newcastle, daar praten ze gewoon Engels. 24 miljoen plus bonussen. Johan kwam met die primeur. Toch opvallend, hè, dat hij die eerste grote uitgaande transfer is ook niet zozeer zien aankomen zo snel.
5: Ja, knap gedaan van Johan. Ik las het vannacht ook. En vooral het bedrag springt dan toch wel in het oog. 24 miljoen en 3 miljoen aan bonussen. Dat is echt heel veel geld, vind ik, voor zo'n jonge jongen die eigenlijk nog alles te bewijzen heeft. Dan zou je toch ook weer zeggen van... Goh, waarom doe je dat, hè, op die leeftijd? Aan de andere kant, ja, die jongen is natuurlijk nu wel hartstikke binnen. Dus, hij kan zijn ouders zijn binnen, hij is binnen. Voor de rest van zijn leven hoeft hij eigenlijk al nooit meer te werken. Maar ja, dat moet niet de insteek zijn. Nu, als je die leeftijd hebt, ja, dan moet je eigenlijk jezelf willen ontwikkelen. Kennelijk is Ajax er niet in geslaagd om hem te overtuigen...
4: Ja.
5: Dat hij zou gaan spelen, dat hij zich verder kon ontwikkelen. Wat ik er eigenlijk van begreep was dat hij een van de 6 middenvelders zou gaan worden. Dat hij dus zou moeten gaan concurreren. Dat ook tegen hem verteld is. Nou ja, en ik denk dan toch ook niet dat hij het gevoel heeft gehad van... Nou, Ajax is voor mij dé club waar ik me nu top kan ontwikkelen. En ja, eerlijk is eerlijk, bij Newcastle... vraag ik me dat ook af, hè? Want de kans is natuurlijk toch groot... dat je bij zo'n club in zo'n zware competitie... Ja, als je nog zo jong bent, kan je daar ook gaan verzuipen.
4: Nee, nou, die clubs komen niet voor niets, toch? Die hebben dan al lang gezien wat zijn kwaliteiten zijn... hebben dat in kaart gebracht. En je weet ook, weet je, als we dit gaan doen, dan gaan we daar en daar aan werken. Ik mag toch aannemen dat een technisch directeur van een club... als die je benadert, zegt, we zien dit heb je nodig... over 2-3 jaar moet je er staan, dus we gaan hier aan werken met je. Zo zou ik denken dat het gaat.
5: Nee, dat zal ongetwijfeld dit jaar. Alleen ja, als hij niet aan spelen toekomt bij Newcastle... Ja, dan zal hij misschien in de Championship worden weggezet... of bij een andere club. Uiteindelijk draait alles op die leeftijd gewoon om spelen.
4: Ja.
5: Je moet minuten maken. Nou ja, en als hij die bij Ajax had kunnen maken... Ja, dan had hij die transfer volgend jaar of het jaar erop ook wel gemaakt. Hè? Die mooie transfer. Nu gaat hij wel heel vroeg voor mijn gevoel. Hij heeft volgens mij 20 wedstrijden gespeeld.
4: Met dank aan Fred Grim trouwens.
5: Maar zeggen, van de transfersom mag ook wel een flesje wijn naar Fred Grim. Die hem, die dan toch zijn puur qua geld heeft in ieder geval zijn sporen wel verdiend voor Ajax. Want ja, ik vind het wel een hele hoge som. Ik vind het echt veel geld. En uiteindelijk ook wel weer de bevestiging dat je als club... kijk, PSV doet dat nu met Noah Fernandes, die we net bespraken. Ja. Nou ja, Feyenoord zou dan ook een jong talent eigenlijk weer moeten ontwikkelen van 18 jaar. Ja, als je daar als club goed op inzet... dan kan je dus nog steeds heel erg veel geld daarmee verdienen.
4: Ja, je moet het een beetje op het goede moment doen trouwens. Dat komt allemaal dat hij naar Newcastle gaat, Steur... omdat Spurs behoorlijk geld aan het uitgeven is. Hè? Van Hekken hebben ze gehaald... Tonali hebben ze meer dan 100 miljoen voor betaald. 118 volgens mij. Fernandes hebben ze gehaald. Dat is ook wat, hè? Dus je degradeert bijna. En je geeft gewoon even zo en passant kleine, bijna 200 miljoen uit aan 3 spelers. Dat is ook wat. Alsof het dan allemaal alles hersteld is. Je wanstaltige seizoen in Engeland.
5: Ja, het is onvoorstelbaar. De bedragen die zijn natuurlijk ook niet helemaal vergelijkbaar. En eerlijk, als je kijkt naar wat er in Nederland dan gebeurt. Zeker de binnenlandse transfers in Engeland. Ja, daar zijn natuurlijk gigantische bedragen mee gemoeid. Ja. Ook door de tv-rechten daar. Maar ja, waanzinnig dat het allemaal kan. Ja, als je weet wat een club als Spurs jaarlijks aan inkomsten krijgt. En ja, als je weet wat daar... Wat de omzet daar is, ja, dan kan je ook gewoon enorm met geld smijten soms.
4: Ja, maar zo.
5: Daar zullen Nederlandse directeuren toch ook wel heel erg jaloers op zijn vaak.
4: Ja, maar het is wel heel bijzonder inderdaad, hè? Als je dat soort dingen ziet, hoe dat allemaal gaat. En dat je dan ziet wat hier allemaal komt.
5: Ja, als je in wedstrijd 37 nog niet zeker bent van het behoud van je Premier League-schap. Ja, maar dat is nou helemaal een feit. De nummer 18, 19 van de Premier League heeft meer te besteden dan bijna alle eredivisieclubs. Ja. En dat is natuurlijk een treurige zaak aan de ene kant. Maar aan de andere kant, ja, dat is hoe de markt nu in elkaar zit.
4: Nou, hadden de collega's van...
5: financiële powerhouses zijn het, die Engelse clubs.
4: Ja, nou hadden de collega's van het Parool ook een verhaal geschreven over hoe het er nu aan toe ging in Amsterdam, nu Jordi Cruijff daar technisch directeur is. Nou, die hebben een beetje reconstructie gemaakt over hoe dat nu gaat en hoe het eruit ziet. En dat Jordi Cruijff eigenlijk een soort van alleenheerser is nu op de toekomst. Waar die kamer heeft met zijn eigen naam erop en dat is het ongeveer. Maar de scouts die hoor je alweer klagen dat ze eigenlijk niet gehoord worden. Ja. Het is een al-oud verhaal wat ik volgens mij bij Miesling dat ook hoorde, toch? Dat was ook een Einzelganger die in zijn eentje alles deed en daar eigenlijk te weinig contact had met de scouts en dat soort dingen. Dus het verhaal komt weer een beetje terug.
5: Ja. Nou ja, er is natuurlijk een soort machtsvacuum even geweest. Hè? Dan uiteindelijk nieuwe heren, nieuwe wetten. Ajax zit natuurlijk al 3-4 jaar in de problemen. Zware problemen, laatste prijs gewonnen in 2022. Ja, ik kijk er natuurlijk van een afstandje naar. En dan denk ik ook, ja, elk jaar is het nu wel raak. Hè? Elk jaar komt er weer een nieuwe koers. Misschien is die nu dan wel weer succesvol. Johan weet daar veel meer van dan ik. Ja. Die zit er bovenop. Ja, uiteindelijk voor de topclub Ajax natuurlijk wel treurig dat het al zo lang mis zit. En nu dat je dus weer verhalen gaat horen van ja, deze zet de scouting buitenspel. Ja, het zijn typisch van die verhalen die je vaak hoort bij machtswisselingen. Hè? Dat dan allerlei dingen weer opnieuw in elkaar moeten vallen. Hè? De een die krijgt dan wel weer wat macht, de ander weer niet. Ja, inderdaad, scouts die zich buitenspel gezet voelen. Die zich niet serieus genomen voelen. Nou, dan gaan er weer mensen vertrekken. Ja, het zijn eigenlijk hele normale dingen die je bij Feyenoord en PSV ook hoort als het een langere periode minder gaat.
4: Ja. Die Steur trouwens, heb jij niet ooit bij die theatershow die wij deden daar wat over gezegd?
5: Jazeker, 2 jaar geleden was hij bij PSV in beeld. Wij hebben ooit een theatershow gedaan, Etienne, 2 jaar geleden in Leusden.
4: Ja.
5: En toen heb ik jou verteld, en toen heb ik ook in de zaal verteld, u hoort het hier voor het eerst, Sean Steur is in beeld bij PSV. En PSV wil hem graag overnemen. Nou, er is toen uitgebreid gesproken. PSV heeft hem toen uiteindelijk niet gekregen, omdat Ajax hem toch kon verleiden. Volgens mij speelde zijn vader daar toen ook een rol in. Hè. Die heeft toen ook de gesprekken volgens mij deels gedaan. Ja, PSV is niet gelukt om hem te halen. Nou, Ajax heeft hem dus wel aan boord kunnen houden. Nu vertrekt hij dan alsnog, na een relatief korte periode in het eerste. Ja, ik zou zelf zeggen, het bedrag is dusdanig mooi dat ik daar, als ik Ajax ziet was, zou ik daar ook niet zo heel erg mee zitten. Dan denk ik, ja, van dat geld kun je ook wel weer iets doen.
4: Ja.
5: Hè, dat is toch een mooi bedrag voor een jongen die nog zoveel te bewijzen heeft. Dus daar kan je natuurlijk ook wel weer wat voor terughalen.
4: Ja. Ondertussen weet ook een aantal Nederlandse talenten of Nederlandse spelers nieuwe plooi te vinden in Spanje. Zo zagen we inmiddels Hartman naar Espanyol verhuizen. Maar Valencia heeft een jongen die ooit bij Jong PSV speelde. Dus het is ook wel een bijzondere route toch eigenlijk van Jong PSV en dan ineens toch in La Liga uitkomen.
5: Ja, wij hadden het daar straks al over, Etienne.
4: Toen we nog geen podcastopname was dat, toen we even elkaar aan de telefoon hadden. Ja, precies, ja.
5: Justin de Haas heet deze jongen. En ik heb hem een aantal jaren geleden bij Jong PSV gezien, inderdaad. Ja, een jongen die toen naar Kroatië ging, waarvan dan heel veel mensen zeiden, ja, daar hoor je nooit meer wat van, hè, zoals Benny Jolink ooit zei in zijn liedje Oerend Hart. Maar deze jongen heeft zich prima ontwikkeld, is daarna naar Portugal gegaan, naar Famalicão. En die zijn afgelopen seizoen 5e geworden in Portugal. En daar heeft hij zich ontpopt tot een van de allersterkste spelers. Sterker nog, hij is een van de sterkste verdedigers in de Portugese competitie geworden. Nou, dan wil ik die competitie niet te veel ophemelen. Hè. Er zitten ook heel veel clubs in die niet direct, waar wij misschien niet direct van onder de indruk zijn. Maar daar speelt

0: toch bijzonder. Wij kennen die speler, denk ik, helemaal niet zo goed. En is inmiddels ook meer dan 10 miljoen euro waard. Voor hetzelfde geld gaat zo'n jongen dit jaar een fantastisch seizoen spelen en gaat hij gewoon naar de Italiaanse top. Wie weet.
1: Nou ja, mooi
0: wel dat... leuk om te zien dat soort routes, dat dus toch gewoon kan werken. Dat je bijvoorbeeld bij Justin de Haas dan naar Kroatië. Ja, inderdaad, je denkt van goh, dat is er eentje voor de vergetelheid. Maar hij heeft het echt knap gedaan.
1: Ja, mooi. Die route kan dus ook werken. Weet je welke route ook heel, heel goed werkt?
0: Zeg het maar.
1: De route van de vraag van vandaag.
0: Ach jee.
2: De vraag van vandaag.
1: De vraag van vandaag gisteren van Sjoerd vanuit Amerika.
3: Ja, ik heb een vraag over een hele simpele vraag over de meest besproken speler van dit moment. Namelijk Balogun. Belgen, hoe je het noemen wil. Iedere wereld heeft het erover. Maar waar speelt hij eigenlijk? En wat was zijn, om het ietsje moeilijker te maken, wat was zijn vorige club?
0: Moet ik dat nu al zeggen, Etienne?
1: Ja.
0: Ja, ik weet dat hij bij AS Monaco speelt.
1: Heel goed.
0: Waar hij daarvoor speelde, weet ik niet. Misschien in Dallas of in Amerika ergens, maar dat weet ik niet. Ik weet dat hij bij AS Monaco speelt.
1: Hij is opgeleid door Arsenal. Is nog uitgeleend aan Reims en Middlesbrough. Maar hij is inderdaad een speler van Monaco al 3 seizoenen. Dus dat had je inderdaad goed. Maar bij Arsenal, daar stamt hij vandaan. Zeg maar. Daar komt hij vandaan. In het kader van de eervolle vermelding, want we hadden veel mensen die dit wisten. Deze kwam via Blue Sky binnen. Even kijken, want dan open ik ook die app. Deze kwam met het antwoord. Toevallig weet ik, had ik dat van de week opgezocht. Hij speelt bij Monaco en daarvoor op huurbasis bij Reims. En komt uit de academie van Arsenal. Dus helemaal goed beantwoord bij deze eervolle vermelding via Blue Sky deze keer. Mag jij een vraag voor morgen neerleggen?
0: Jean Steur heeft een... Ik bedoel, we zijn per slot van rekening. Ik ga het nu niet... maar dat moet je even niet uitzenden, omdat het een PSV-antwoord is. Jean Steur heeft een broer. En Jean Steurs broer die is ook gedebuteerd in het betaald voetbal. En de vraag is even, waar is hij gedebuteerd? Of waar heeft hij gedebuteerd, moet ik zeggen? Want dat is ook altijd zo. Is gedebuteerd, heeft gedebuteerd. De vraag van de dag is, waar debuteerde Roy Steur in het betaalde voetbal? De broer van Sean.
1: Nou, als je weet waar dat debuut was, als je zelfs nog de wedstrijd weet, mag voor mij ook, laat maar weten. Kan via X of Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast of reageer even op Instagram. @AD Voetbalpodcast is het kanaal. Daar kan je op reageren. En daar gaan we dan morgen goede antwoord op geven in deze vraag van vandaag. Morgen trouwens in de podcast. Ja, is het tijd om met Maarten Wijfels toch maar eens even een blikje de toekomst in te gaan werpen. Want hij heeft op AD.nl en in de krant al een analyse gemaakt over de nieuw te volgen route van Oranje, van Nigel de Jong. Wat gaat hij willen doen? Wat gaat hij willen uitstralen als opvolger van Ronald Koeman? Morgen meer erover. Er zijn ook veel vragen over binnengekomen van luisteraars. Dus dat morgen sowieso. Morgen ook weer met Sjoerd vanuit Amerika, hoe het daar eraan toe gaat. En veel meer actuele voetbalzaken. Rick, dank voor vandaag. Ik zou zeggen tot snel weer. Want ik denk dat we de komende weken nog vaak contact zullen hebben rondom die transferzomer.
0: Er gaat zeker nog het nodige gebeuren.
1: Tot snel.
0: Tot snel.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Sla de drukte over en kom deze zomer naar IKEA. Voor frisse inspiratie, een koele wandeling door de winkel en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën. So you face it with a smile. There is no need.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Kortsluiting na een kapotte waterleiding was de oorzaak van de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen vorige week. Bij de montage van een nieuwe elektriciteitskast werd een waterleiding geraakt. Door het lek op de 10e verdieping ontstond kortsluiting in de kelder. De brand verspreidde zich zeer snel via de aanwezige schachten. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven, 4 bewoners van het gebouw en een vrouw die bij haar moeder op bezoek was. Seniorennetwerk NL vindt het afschaffen van de leeftijdskorting in bus, metro en tram voor 65-plussers teleurstellend. De korting zou voor zo'n 3,5 miljoen mensen komen te vervallen. Voor veel ouderen is het openbaar vervoer geen luxe, maar een noodzakelijke voorziening om zelfstandig te blijven, zegt het netwerk, dat zo'n 170.000 leden telt. De organisatie denkt dat een deel van de ouderen minder gebruik van het openbaar vervoer zal maken, en dat valt niet te rijmen met de ambitie om mensen langer zelfstandig, mobiel en maatschappelijk actief te houden. De explosies gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Macron in Syrië hebben aan zeker 1 persoon het leven gekost. Verder zouden er 36 gewonden zijn gevallen. Macron was het eerste Europese staatshoofd dat een bezoek aan Syrië bracht sinds de val van het regime van Assad. De explosieven waren verstopt in de buurt van het hotel waar de Franse president verbleef, maar kwamen tot ontploffing toen Macron al onderweg was naar het presidentieel paleis. Frankrijk en Syrië hebben afgesproken dat de twee de banden verder aanhalen. Het Pakistanse vrachtvliegtuig dat gisteravond boven de Arabische Zee vermist is geraakt, had kort daarvoor navigatieproblemen. De Boeing 737 was vertrokken uit de Verenigde Arabische Emiraten met als eindbestemming Pakistan. Rond 9:15 gisteravond verloor het toestel met 5 mensen aan boord het contact met de luchtverkeersleiding. Volgens Flight Radar 24 is het toestel mogelijk ten zuidwesten van Karachi in zee gestort. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Er wordt daar namelijk aan de weg gewerkt. Op de A12 Arnhem-Duitse grens ook een file voor de Duitse grens. Daar heb je ook een kwartier tijdverlies. Dat heeft te maken met grenscontrole. Op de A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. En op de A27 Breda-Gorkum bij de brug bij Gorkum is de vertraging ook een kwartier door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Dit is het weerbericht.
1: Een tweedeling in het weer. In het noordoosten is het grotendeels bewolkt, maar vanuit het zuidwesten komt de zon er steeds vaker bij. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 graden in het Waddengebied tot zo'n 27 graden lokaal in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Morgen start de dag in bijna het hele land met bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. In de loop van de ochtend komt de zon erbij en 's middags schijnt de zon in het hele land. De wind zit in de noordhoek en is matig. In het noorden wordt het zo'n 22 graden, terwijl het in Limburg en Brabant 27 tot zelfs 29 graden kan worden. Op vrijdag krijgt het noorden met nog wat bewolking te maken, maar de zon laat zich ook zien. Elders in het land is het overwegend zonnig. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het op de Wadden een graad of 23. De hoogste temperaturen worden in het zuiden gehaald met 29 à 30 graden op de thermometer. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file. Het is onder andere druk in de grensstreek. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging. Er wordt daar namelijk aan de weg gewerkt. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ook een kwartier oponthoud door grenscontrole. Verder wordt er gewerkt op de A20 en dat leidt tot file op de A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En er zijn ook werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum. En dat merk je tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum. Daar ook een kwartier op onthoud.
0: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 25-jarige Eve Ey, die verdacht wordt op nieuwjaarsdag twee tieners in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark te hebben doodgeschoten, wordt deze week in het Pieterbaancentrum opgenomen. De verdachte heeft beloofd daaraan mee te werken. De slachtoffers waren 16 en 18 jaar en werden in een asielzoekerscentrum opgevangen. Ey is verschillende malen verhoord en heeft nog geen verklaring willen afleggen. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. De Raad van State heeft bepaald dat asielzoekers die een valse verklaring hebben afgelegd bij het aanvragen van asiel, hun verblijfsvergunning terecht zijn kwijtgeraakt. Het gaat in deze zaak om een jurist die tot 2020 asielzoekers nepverhalen voor hun aanvraag verkocht. Voor veel geld garandeerde hij verblijfsvergunningen. Toen duidelijk werd dat de asielmotieven niet klopten, werden de verblijfsvergunningen ingetrokken. De jurist werd tot 4 jaar gevangenis veroordeeld. De Raad vindt wel dat de aanvragen opnieuw beoordeeld moeten worden. De Europese Commissie heeft gereageerd op de ferme uitspraken van de Amerikaanse president Trump tijdens de NAVO-top over Spanje. Daar dreigde hij de handel met Spanje stop te zetten. De Commissie zal de belangen van de lidstaten waar Spanje ook onder valt volledig beschermen. Vorig jaar zomer werd door de EU met de VS een akkoord gesloten. De Commissie verwacht dat de VS zich aan de afspraken houdt. Trump noemde Spanje een vreselijke partner, onder andere omdat het land de defensieuitgaven niet naar 5% wil verhogen. In het Europees Parlement is een meerderheid voor het voortzetten van de besprekingen met Oekraïne tot toetreding tot de EU. 460 Europarlementariërs stemden voor, 136 tegen. De stemming verliep niet bepaald zachtzinnig. Over en weer werden harde verwijten gemaakt. Het voortzetten van de gesprekken met Moldavië kon op nog meer steun rekenen. 505 parlementariërs waren voor en 115 tegen. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De 25-jarige Eve Eij, die verdacht wordt op nieuwjaarsdag twee tieners in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark te hebben doodgeschoten, wordt deze week in het Pieter Baan Centrum opgenomen. De Raad van State heeft bepaald dat asielzoekers die een valse verklaring hebben afgelegd bij het aanvragen van asiel hun verblijfsvergunning terecht zijn kwijtgeraakt. De Europese Commissie heeft gereageerd op de ferme uitspraken van de Amerikaanse president Trump tijdens de NAVO-top over Spanje. Daar dreigde hij de handel met Spanje stop te zetten. De commissie zal de belangen van de lidstaten waar Spanje ook onder valt volledig beschermen. In het Europees Parlement is een meerderheid voor het voortzetten van de besprekingen met Oekraïne tot toetreding tot de EU. 460 Europarlementariërs stemden voor, 136 tegen. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door dan weer behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. 260 kilometer file bij elkaar. Op de A2 Den Bosch-Utrecht, een kapotte auto bij Waardenburg. 20 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij knooppunt Gorkum, 5 kilometer file daar. En 5 kilometer file ook op de A50 vanuit Os naar Eindhoven. Tussen Veghel-Noord en Sint-Oederode. Dik 20 minuten vertraging daar.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

de vreemde. Ons landje was me veel te klein. De kans om vlug fortuin te maken, zou ieder op.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens oud-economische zakenstaatssecretaris Mona Keijzer was er soms geen touwvast te knopen aan de maatregelen tegen het coronavirus. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Als voorbeeld noemde zij de groepsgrootte die steeds wisselde. In september 2021 werd Keijzer uit het kabinet gezet nadat zij in een interview had gezegd dat zij van het coronabeleid afstand had genomen. Keijzer zei zelf weinig inspraak in de maatregelen te hebben gehad, maar dat ze aanvankelijk de maatregelen wel kon rechtvaardigen. In de Duitse deelstaat Beieren zijn bij een aanval op een gymnasium meerdere gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk of het hier om een steekpartij of een schietincident gaat. Het Duitse Bild meldt dat er 4 mensen zwaar gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. De politie heeft een 16-jarige verdachte kunnen oppakken. Wat het motief geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. In een slotverklaring van de NAVO-top in het Turkse Ankara hebben de leiders van de NAVO-landen beloofd dat de hogere defensiebudgetten waargemaakt zullen worden en dat de Europese landen de NAVO-taken van de VS overnemen. Verder wil men dat Iran de straat van Hormuz vrijgeeft en het land mag er geen kernwapens op nahouden. Oekraïne krijgt zeker 140 miljard euro aan steun. En tijdens de NAVO-top heeft de Amerikaanse president Trump Iran gewaarschuwd dat de Verenigde Staten mogelijk vanavond nieuwe aanvallen zullen uitvoeren. De president zei letterlijk tegen aanwezige journalisten: "Ik geef een kleine waarschuwing, we gaan hen vanavond hard raken." En Iran haalde na de Amerikaanse aanvallen van gisteren op sociale media uit naar Trump. De aanleiding was het rode kaart-incident op het WK. De Iraanse president Pezeshkian schrijft: de VS volgt haar bekende buitenlandse beleid. Regels omzeilen, rivalen intimideren, obstakels opwerpen en vals spelen. Het weer: in het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Van 27 september tot en met 4 oktober komen de beste padelspelers ter wereld naar Rotterdam Ahoy. Tijdens Cupra Rotterdam Premier Padel zie je razendsnelle rallies en beslissende punten op het allerhoogste niveau. Intens, snel, meeslepend. Dit is padel zoals het bedoeld is. Beleef het live en ga ook zelf de baan op in Ahoy. Bekijk het programma en bestel je ticket of zakelijke arrangement nu op premierpadelrotterdam.com.
1: Dit is Darts Draait Door. Ik ben Vincent van der Voort en samen met dartscanner Damian Vlotters van sportnieuws.nl bespreek ik de wereld van darts.
2: Vincent, welkom bij een nieuwe aflevering van Darts Draait Door.
3: Dankjewel.
2: We hebben best wel een leuke gast, vind ik zelf.
3: Ja, vind ik ook. Zeker.
2: Tijd ons best ervoor moeten doen. Hij is hartstikke druk met zijn werk en je hebt nu vakantie. Dus hartstikke leuk dat je tijd vrij kunnen maken.
3: Geen probleem.
2: Beste plezier. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Leuk dat je er bent bij ons. Lekker bij jou redelijk in de buurt, hè?
3: Ja, half uurtje rijden, dus... Prima.
2: Dat valt mee. Voor jou niet, hè?
3: Nee. Lekker, man, met al die files. Oh.
2: Maar we mogen nu toch een soort van afscheid nemen van deze studio. Dat is de laatste opname die je plaats zou vinden.
3: Gelukkig wel, ja.
2: Het is niet zo warm als vorige keer, hè?
3: Nee, het was niet te doen. Dus nee. Deze valt mee.
2: Ja, we zijn blij dat we een gast hebben, want er is weer niet heel veel gebeurd in de darten natuurlijk, hè?
3: Nee, niks natuurlijk deze week. Nee. Dus dat, ook een beetje de commentaren gelezen. En ik was het er eigenlijk wel mee eens. Mm-hmm. Dat je als je zo weinig hebt, dat je gewoon één aflevering moet maken en dat je er dan niet twee moet doen. Dat, nee. Maar daar waren we zelf ook wel over uit. Hè.
2: Zeker.
3: Er zijn natuurlijk wat dingen aan het proberen en de ene werkt wel, andere niet. En ik denk in de drukke tijd dat het wel kan. Ja. Maar niet altijd. Mm-hmm. En dan merk je gewoon dit... Dit experiment was niet geslaagd.
2: Vorige week was wat minder inderdaad. Een kleine disclaimer voor deze week ook. We nemen nu natuurlijk op vrijdag op.
3: Ja.
2: Dus mocht dit weekend nog wel heel veel zijn gebeurd?
3: Nou, dan kunnen we het maandag nog een klein beetje repareren.
2: Ja, maandag doen we nog een klein stukje online om op de pro-tour
3: te bespreken. Dus maar daar komen we goed.
2: Ja, we gaan nog wel wat actuele dingetjes doorspreken met Wesley ook natuurlijk erbij. Eerst jullie onderling resultaat. Weet je het?
4: Ik heb net gehoord 1-0 voor mij, dus...
3: We hebben het er gewoon 3 minuten geleden over gehad. Ja. En dan gaat hij nou gewoon...
2: Ja, maar dat is dus, hebben de kijkers niks aan.
3: Nee, maar dan moet je het ook niet van tevoren melden.
2: Nee, dat was een beetje dom van me.
3: Ja,
2: 6-2.
3: Echt gewoon nog geen 3 minuten geleden hebben we het erover gehad. Hebben we precies gezegd wat er gebeurd is. En nou kom je...
2: Nee, maar we doen toch ook
3: V6
2: geheugen trainen om je een beetje te blijven prikkelen.
3: Dan moet je die niet voor de uitzending al doen, hè? Nee, sneller.
2: Ik dacht 3 minuten even testen of dat blijft hangen.
3: Ja, of dat nog blijft hangen. Ja, dat lukt nog wel, hoor.
2: Ja. Maar je wist het ook al uit jezelf, hè? 6-2.
3: Ja, ja.
2: Kun je nog iets van die wedstrijd herinneren?
3: Ja, dat ik verloor.
2: Inhoudelijk? Mis je veel dubbels?
3: Nee. Was
2: hij vervelend?
3: Dat was in die periode dat ik aan mijn laatste 2 jaar... dat ik eigenlijk een beetje mee ging kappen.
2: Ja, 2022.
4: Laatste jaar volgens
3: mij
4: zelfs.
3: Ja, geen
2: 2022.
3: Oké. Okay. Dus nou, in ieder geval, ik gooide niet veel. Hij gooide volgens mij wel een goede wedstrijd. Rond de 100 gemiddeld.
2: Ja, je had toen nog geen tourcard natuurlijk.
4: Nee. Ah, ja, kijk, als je geen tourcard hebt... kan je natuurlijk eigenlijk alles meedoen. Dus Challenge Tour, WDF... Ja, alles wat je wil gooien, kan je eigenlijk meegooien. En nu ben je eigenlijk alleen maar gebonden aan de PDC-toernooien.
2: Ja.
4: Ja, lokale toernooitjes natuurlijk. Maar je kan natuurlijk geen WDF of Challenge Tour meer gooien. Geen modus meer ook.
2: Nee, want jij was natuurlijk een echte op- en top-prof. Maar we kunnen wel stellen van Wesley ook dat hij prof is natuurlijk. Maar dat hij het ook heel leuk vindt om gewoon heel veel te darten, toch?
3: Ja, precies. Die van die toernooi eromheen ook. Maar je ziet het met meerdere spelers. Hè. Als je kijkt naar Scott Williams, die was beter. Connor Scott, die waren allemaal beter op het moment dat ze alles konden spelen. Dat ze dan toch fijn vinden. Elke week een toernooi. En ja, die leven daar ook voor. En daar gaan ze goed op. En dan kom je bij de Pro Tour. En dan is het natuurlijk ook een ander verhaal. Met je verliest vaker. Je komt niet zo heel vaak. Als je kijkt bij de WDF en alles. Ja, je hebt een beetje op leekzijde nou, alles gewonnen. Dus dan is dat is ook wel een fijn gevoel hè, als je naar huis rijdt en je wint. Mm-hmm. En nu opeens win je niet. En dan, dat is mentaal moeilijker.
2: Ja, kunnen we straks nog zeker meer bespreken. We lopen door wat meerdere dingetjes heen. Ik weet, je bent een groot voetballiefhebber. Feyenoord support natuurlijk.
4: Klopt.
2: Wie moet de nieuwe bondscoach worden?
4: Ah ja, kijk, in principe zou ik zeggen Arne Slot. En als Guardiola het wil, Guardiola. Maar die gaat dat nooit doen.
2: Nee.
4: Dus ja, laten we dan gewoon Slot zeggen.
2: Kan je het daarin vinden?
3: Natuurlijk. Ja, ik denk dat de van degenen die beschikbaar zijn de beste keuze is natuurlijk. Alleen ik denk dat je met Slot alleen er niet bent. Ik denk dat het hele Nederlandse voetbal een beetje op de schop moet. Dat het een beetje gemoderniseerd moet worden. Want als je ziet de andere landen, hoeveel kracht daarin zit en hoeveel meer... Ja, loopvermogen, uithoudingsvermogen, alles worden we eigenlijk op afgetroefd op dit moment. En dat is niet alleen met Nederland zelf, maar ook met clubvoetbal. Dat we gewoon vaak gewoon niet fit genoeg zijn en dat we niet sterk genoeg zijn. Dan ja, is wel zorgwekkend.
2: Als je dit als seizoen rekent, een dramatisch seizoen geweest. Hè? Europees allemaal klaar natuurlijk voor de, ja, voor de winter. En met zijn afsluiting als een WK was ook geen succes.
3: Ja, maar dat kan. Maar dan moet je er wel op anticiperen. Dan moet je wel zorgen van oké, we gaan er wat aan doen. Ja. Dus er moet wel aan een plan komen van hoe gaan we dit omdraaien.
2: Ja. Wesley is iemand die eigenlijk vanaf aflevering 1 al een onderwerp is geweest... ook in onze afleveringen.
3: Ja, ja. Weet je ja, ik heb nog een keer zijn fanclub achter me gehad. Ja. Ja. Verdomme man. Hey. Ja. Ja, die waren allemaal boos op me.
2: Voor de mensen die niet van het begin luisteren... kun je dat nog eventjes even ophalen?
3: Ja, toen had ik gezegd dat hij beter niet naar... ik weet niet of het de EK was of zo... met landenteams of naar iets anders.
4: Ja, was het EK was het. Ja.
3: Ja, toen had ik gezegd dat hij naar de Pro Tours moest gaan... want hij kon zijn toolkaart in één keer rechtstreeks halen. En, ja. Ja, dat, want daar stond ook een matchplay race erbij. En, ja, er waren heel veel fans van hem, waren heel boos.
2: Ja, ja, hoe keek je daar toen naar Wesley?
4: Ja, ik persoonlijk kon zeker fans het wel begrijpen. Maar voor mij was de keuze, omdat ik op dat moment gewoon wist... dat het mijn laatste keer in het Nederlands team was. Dus ik wilde gewoon heel graag ooit nog eens een keer het EK winnen. Mm-hmm. Dat is helaas niet gelukt, maar... Ja, ik was, ja, vooral persoonlijke medailles, dus zeg maar, ja, de singles of koppels een medaille winnen, dat was mij nog nooit gelukt.
2: En hoe je nu dan, nu ben je natuurlijk prof en je hebt, zijn wat een jaartje verder, wat ontwikkeling doorgemaakt. Zou je nog dezelfde keuze maken? Echt puur darttechnisch?
4: Nou ja, ik denk als ik nu uitgenodigd zou worden als voor een Pro Tour, zeg maar, als stel dat ik hem verlies en zou volgend jaar via de Challenge Tour weer mee mogen doen aan de Pro Tour, zou ik waarschijnlijk wel voor de Pro Tour kiezen. Maar ja, dat weet ik pas op het moment zelf.
2: Ja.
4: Ligt er ook aan hoe ik ervoor sta. Dus als ik er echt goed voor sta, dan kies ik voor de Pro Tour. Dat lijkt me logisch nu.
2: Ja, zijn ook lessen die je natuurlijk
3: uiteraard, maar uiteraard. Gaan er gewoon keuzes. En als je je keuze gemaakt hebt, moet je er ook gewoon volledig voor gaan. Hè? Dat maakt ook niet uit. Alleen dan mag iemand anders mag natuurlijk een andere mening delen. Dat, is, ja, dat maakt op zich niet uit.
2: Nee, zeker niet. Het was wel grappig goed terugkwam. Uiteindelijk waren we allemaal teleurgesteld dat je daardoor net je toolkaart...
4: Ja, ik zelf ook. En ik heb ook nooit moeite met de opmerking gehad. Hè. Dat komt van anderen af. En ik zei ook, ja, dat is zijn mening en die mag hij geven.
2: Je vindt was fanatiek in ieder geval.
4: Ja, dat klopt. Ja. Die waren boos.
2: Die waren boos, inderdaad. Ja. Hey, Vincent, kunnen we toch wel melden. Mooi nieuws, überhaupt, hè? Wat betreft darten.
3: En dat is?
2: Nou, wij vallen natuurlijk onder DPG.
3: Ja.
2: En de dartrechten gaan naar Videoland, wat onder RTL valt, wat ook bij DPG natuurlijk hoort.
3: Het moet nog goedgekeurd worden.
2: Moet nog goedgekeurd worden, maar de kans lijkt groot.
3: Ja, dat Viaplay overgenomen wordt door Videoland.
2: Ja.
3: Ja, dat,
2: hoe las je het?
3: Ik kreeg een e-mail van Marco Zwaneveld dat het met wat info en dat we naar een Zoom-meeting konden en dat we naar een vergadering konden en dan kon je vragen stellen. En zo eigenlijk kwam ik ermee in aanraking. En het moet eerst nog goedgekeurd worden. Dat schijnt ook nog...
2: Ja, de ACM moet dat nog goedkeuren, maar...
3: Minimaal 3 tot 6 maanden duurt dat al. Mm-hmm. Maar waarschijnlijk langer, dus... Voorlopig verandert er niks. En dan gaan ze kijken hoe dat allemaal hoe ze dat allemaal in het nieuwe jasje gaan steken.
2: Wat heb jij gehoord qua verandering inderdaad voor jullie als Viaplay team?
3: Als Viaplay team helemaal niks. Iedereen is overgenomen. Dus dat blijft eigenlijk hetzelfde. Kijk, Videoland heeft natuurlijk nog geen sport. Dus ze moeten daar iets in. Dus dat is voor hun ook allemaal nieuw. Mm-hmm. En dan als dat eenmaal daar zit en ze krijgen, dan zullen ze heus wel hun eigen draai eraan gaan geven. Maar voor de eerstkomende tijd zal er niet veel veranderen.
2: En jij als sportnieuws.nl member, hoe las je het dan?
3: Nou ja, het opent deuren. Het geeft mogelijkheden voor ons als podcast natuurlijk om meerdere dingen natuurlijk te gaan doen. Dat moeten we hopen natuurlijk. Ja. Dat hopen we natuurlijk dat de hoge bazen van sportnieuws daar iets voor ons kunnen betekenen. Dat zou mooi zijn natuurlijk. Maar het is natuurlijk allemaal nu zo vers. Je kan er eigenlijk nog weinig van zeggen. Ik heb op de heenweg hier, dat ik hier in de auto zat... een half uur met Marco Zwaneveld aan de telefoon gezet. Ja, die weet ook gewoon alleen maar dit. Weet je? Ja. Het is niet zo dat er heel veel meer duidelijk is. Sowieso mogen hun nu nog niet met elkaar praten.
2: Wie niet?
3: Videoland en Viaplay. Zolang geen goedkeuring is.
2: Nee, officieel mag dat niet natuurlijk.
3: Nee, maar hij zegt, dat doen we ook gewoon echt niet. Dat kan niet.
2: Nee.
3: Dus we gaan het afwachten wat het allemaal met zich meebrengt. Ik hoop dat het, omdat het dan bij DPG zit... dat het daar te veel meer zichtbaar is.
2: Ja.
3: En ook makkelijker te vinden is. Waardoor meer mensen gaan kijken. En dat het de populariteit van darten weer... verhoogd.
2: Want jij loopt natuurlijk in het dartvolk. Wat merk jij van de verandering toen van RTL naar Viaplay? Merk jij daar echt iets van? Of hoe je nu dan natuurlijk door aan het breken bent op Viaplay, laten we zo zeggen?
4: Ja, weet je, ja. Kijk, wij hebben zelf Viaplay, dus ik mezelf merk er weinig van. Alleen, ja, ik hoor natuurlijk heel veel klachten dat alles achter de decoder zit en dat je moet betalen om darten te kijken.
2: Ja.
4: Ik denk dat niet heel veel mensen daar zin in hebben.
3: Maar dat verandert natuurlijk niet.
4: Kijk, bij voetbal is het anders, want als je bijvoorbeeld de Eredivisie erachter zet, dan gaan toch meer dan 1 miljoen mensen dat nog kopen. Ja. Ik denk dat dat bij darten gewoon heel anders is.
3: Dat is natuurlijk bij ideaal bij uitstek in sport. Als je ligt op de bankje met een beetje aan het zappen en je ziet dat is bezig en je blijft hangen.
2: Ja.
3: Het is heel veel mensen die weten niet eens dat het een toernooi is. En dan moet je maar wel opzoeken. Je gaat niet eigenlijk jezelf even kijken. Ik ga even zetten Viaplay aan om te kijken of er wat is. Weet je, dat doe je niet zo snel.
2: Nee.
3: Dus daarin is denk ik Videoland ook makkelijker te bereiken.
4: Ik wist ook helemaal niet dat het naar Videoland ging eigenlijk.
2: Nou, bij deze.
4: Nou, dan weet je, nu hoor ik het veel, ja.
2: Ik krijg nog informatie ook. Ze zijn we ook inderdaad. Ja, nou, wie weet dat het, wat voor kansen en deuren het open. Wat mis je überhaupt binnen het darts voor mij? Wat zou jij wel graag willen zien? Documentaires of bepaalde andere programma's rondom darten?
3: Ja, dat weet ik niet zo goed. Het gaat meer om dat het makkelijk bereikbaar is voor mensen. En dat mensen weten dat het er is. Mm-hmm. Dus de herkenbaarheid. En dan kun je natuurlijk met DPG, met RTL, heb je natuurlijk veel meer mogelijkheden om reclame ervoor te maken. Dus dat een toernooi bezig is. Ja. En misschien gaat het wel een keer ook weer naar het open kanaal. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar ja, je moet weten dat een toernooi bezig is.
2: Ja.
3: En dat is natuurlijk met het WK, weet iedereen het. Maar die andere toernooien, dat...
2: Premier League zullen mensen ook nog wel in een systeem kunnen krijgen, hè? Met iedere donderdag natuurlijk.
3: Ja, maar dat ook daarbij vergeet je het snel. Als het niet zichtbaar is. Dus en ik denk dat het via Videoland makkelijker zichtbaar wordt.
2: Ja, nou ja, en qua beeld delen eventueel natuurlijk zou ook eventueel nog kunnen.
3: Er zijn zoveel mogelijkheden dan.
2: Wie weet inderdaad. Ja. Ik wil even naar wat stellingen die daar ook wel op doorgaat. De meeste stellingen voor jou zijn, Wesley. De eerste. Een jaar lang Michael van Gerwen volgen zou een uniek inkijkje geven.
3: Eens.
2: Wes?
4: Dat denk ik wel, ja.
2: Oké. Okay. Voor jou, ik hoef niet terug naar Q-School.
4: Ik hoop het niet in ieder geval.
2: De overstap naar de PDC is groter dan buitenstaanders denken?
4: Ja, daar ben ik er wel mee eens, ja.
3: Eens.
2: Eens, oké. Okay. Ik heb mijn beste niveau nog lang niet bereikt?
4: Niet sinds ik een toolkaart heb, nee.
2: Oké. Okay. Ja, ik kan hem aan jou vragen, maar jij bent gestopt natuurlijk.
3: Ja.
2: Jij hebt je beste niveau wel bereikt, denk ik.
3: Mijn stonheid.
2: Big West wordt mijn nieuwe bijnaam?
4: You never know.
2: You never know, oké. Okay. Het liefst dart ik 7 dagen in de week?
4: 5.
2: Oké, okay, yeah.
3: 0.
2: 0, ja. Ik heb onbewust een tik gekregen van mijn WK-nederlaag tegen Ratajski.
4: Nee, dat denk ik niet.
2: Oké, okay, nou, dan kunnen we straks allemaal nog op doorgaan. Een jaar lang Vergerre volgen, qua nieuwe content. Nou, dat zullen we allemaal wel prachtig vinden om dat te zien, toch?
3: Ik denk dat je dan hele mooie beelden krijgt, ja. Dat is zeker, ja.
2: Dat je niet alles kan uitzenden?
3: Nee, dat al 100% niet. Nee. Maar het is nooit saai.
2: Nee.
3: Er gebeurt echt van alles altijd. Ik denk dat je wel gewoon echt een hele andere kijk van hem krijgt.
2: Ja, is dat zo? Jij maakt hem nu 1,5 jaar een beetje mee natuurlijk. Hij is veel pro-tus, is hij er niet? Laat dat duidelijk zijn, dus je maakt hem af en toe mee.
4: Ja. Nee, ik ken hem niet zo goed als dat Vincent op kan natuurlijk. Dus, maar als ik hem op de pro-tus zie, dan... Ja, we zeggen hoi en doei tegen elkaar. Af en toe is een keer een praatje, maar voor de rest spreken we ook eigenlijk nooit dus.
2: Maar zie dat jouw
4: het is geen saaie roze. Dat
2: nee, precies.
4: Niet.
2: Het is wel dat het gedrag opvalt. Je weet dat hij er is. Of
4: ja,
2: niet?
4: Soms wel, ja.
2: Is dat mooi gezegd?
3: Ja, zeker.
2: Dat is soms niet dat hij als een grijze muis in de hoek zit.
3: Nee, als hij er is, dan weet je wel dat hij aanwezig is.
2: Hoe realistisch is dat zo'n jaar hem een individuele sporter überhaupt? Zou ik wel mooi vinden, maar zeker van Gerben natuurlijk.
3: Hoe realistisch dat is. Ja, geen idee. Ja, dat zal allemaal om de knaken gaan dan. Ja. Maar ik denk niet zo snel dat hij dat zal doen.
2: Nee?
3: Nee, dat denk ik niet, nee.
2: Omdat het toch wel echt een inbreuk op je...
3: Ja, zeker. Dat komt veel bekijken, hè.
2: Hoe zouden jullie dat vinden? Als je een jaar gevolgd wordt door een cameraploeg?
3: Ja, ik mag niet schelden.
4: Ik zit er niet op te wachten.
2: Nee. Ja,
3: natuurlijk niet, man. Schaai uit.
2: Nee, dan komen net op de verkeerde momenten. Je kan wel eens een kleine kortsluiting hebben, toch?
3: Ja. Die heb ik nog steeds af en toe wel. Nee hoor.
2: Nee, dan wil je niet dat ze erbij zijn.
3: Nee, maar ik ben ook niet zo ijdel dat ik dat zou willen.
2: Nee. Goed, Wes, je overstap 1,5 jaar geleden. Hoe is het tot nu toe bevallen? Naar de PDC?
4: Ja, kijk, ik wilde altijd graag mijn tourkaart halen. En dat bevalt me nog steeds hoor. Alleen, het is natuurlijk gewoon jammer wat ik net zeg. Je kan niet alles gooien. Dus dat vind ik dan wel weer jammer. Alleen ja, nu probeer ik het heel veel lokale toernooitjes. De competities en de Superleague en zo natuurlijk. Maar ja, het is en blijft natuurlijk wel hartstikke leuk. Dus ja. Dat vind ik. Als je verliest niet. Maar nee. Nee. Kan hij even meepraten, denk ik. Maar ik vind het gewoon... ik heb het altijd gewild. Ik heb het nou bereikt. Dus ik heb daar 2 jaar mijn toolkaart. En hopelijk langer. En dat bevalt me prima eigenlijk.
2: Ja, en 5 dagen per week, dat is de max?
4: Ja, vroeger was ik wel echt van de 7 dagen per week darten. Maar nu vind ik 5 dagen meer dan zat. Ben ook wat ouder, hè?
2: Kun je voorstellen?
3: Ja, ik heb dat ook gehad natuurlijk, hè. Dat ik, dat ik elke dag wou gooien. En ik weet nog dat we gewoon vrijdag competitie gooien. Zaterdagmiddag toernooi, zaterdagavond toernooi, zondag toernooi. Ja, dan ging je maandag weer naar school toe of zo, weet je. Dat, en dan zat ik alweer te denken, wanneer mag ik weer, weet je. En dan, als ik dan thuis kwam, ging ik weer gooien.
4: Ja.
3: Gewoon elke dag alleen maar gooien, weet je. En dan... toen had je natuurlijk nog dat internet en alles niet. Dus je kon niet online tegen elkaar. Maar dan zat je gewoon wedstrijdjes of met je vrienden thuis een beetje te gooien. Want ja, dat was het enige wat dat vond ik helemaal geweldig.
2: En wanneer nam het gevoel een beetje af dan?
3: Ja, wanneer nam het gevoel af? Dat is natuurlijk. Ik heb 40 jaar gegooid, dus dat blijft natuurlijk niet. Maar in je jeugd, in je eerste zoveel jaar, vind je dat echt geweldig om te spelen alles. Mm-hmm. En ik moet ook zeggen dat ik net naar de PDC ging ook. Vond ik het ook nog helemaal top. Alleen op een gegeven moment heb je het allemaal wel gezien. Ja. En dan wordt het minder. En dat is heel logisch. Het is niet zo dat je het dan niet meer leuk vindt. Alleen het neemt wel iets af dat je niet meer denkt van... nou, 5 dagen, 6 dagen in de week, dat vind ik ook goed. Weet je? Dan wil je gewoon wat minder. En dan, je krijgt ook een gezin en je andere hobby's. En je vindt andere dingen leuk. En dan wordt het gewoon wat minder. Maar helemaal weg is het nooit.
2: Is dat ook iets wat ook een beetje dan moeilijk is geweest? Dat je speelt natuurlijk NDB's, wat je zegt, modus, WDF. Je kon alles spelen, dat je dat echt moest terugschakelen?
4: Moeilijk niet. Maar ja, je weet gewoon als je je toolkaart haalt... dat je alleen maar pro-tours, euro-tours en alles mag gooien. Dus dat is niet het probleem. Alleen het gaat er meer om van... Ja, ik ben altijd gewend geweest om veel te gooien. Dus veel
2: en veel te winnen
4: uit.
2: Misschien ook. Meer, ja. Zeg maar. Ja.
4: Nou ja, vooral dat. En nu verlies je net wat hij zegt. Je verliest veel. Tenminste veel. Je verliest eigenlijk elke keer.
2: Ja, relatief als je vergelijkt met wat je won.
4: Dus je vertrouwen neemt ook langzaamaan af en toe af. Ja. Dat is bij mij niet heel erg het geval geweest. Maar ja, nu de laatste, wanneer was het? Tussen april en mei. Dan geen wedstrijd gewonnen. Ja, dan wordt het op een gegeven moment vervelend.
2: Dat heb je ook wel gezegd. Hè? Dat het ergste is als je in een vliegtuig terugstapt en je hebt alles verloren.
3: Ja, tuurlijk.
2: Ja.
3: Ja, maar ik heb ook gehad, weet je, tegenwoordig begint het om 1 uur. Toen begon het altijd om 12 uur die pro-tours. En als het dan 10:30 is en jij ligt er al uit. Ik zal mijn telefoon even veel zeggen. Ja. Hij was er weer eens een keer.
2: Hij was er weer een keer. Ja. Ga door.
3: Weet je, en het is 10:30 en jij ligt eruit. Ja, en dat loop je dan terug naar het hotel. Dat is gewoon echt helemaal waardeloos.
2: En dan de meest donkere gedachten
3: voor je hoofd. Natuurlijk, weet je. Dat is gewoon de walk of shame, noemde ik dat altijd. Ja.
4: De meest donkere gedachten, zoals overdreven. Maar weet je, je vindt het niet leuk.
2: Nee.
4: Want je wil gewoon winnen.
3: Ja, en het toernooi is net begonnen. Hè, en jij ligt er gewoon alweer uit. Dat is echt niet fijn. Nee. En als dat dan... ik heb volgens mij een keertje gehad dat ik de eerste 8-9 pro-tours van het jaar verloor ik de eerste ronde.
2: Ja,
3: dan heb ik echt het idee, wat doe ik hier?
4: Je kan er laatst ook achterblijven verloren. Ja, op een gegeven moment na 5 wordt het gewoon vervelend.
3: Ja, dan word je echt wel een beetje van, wat heb ik hier nog te zoeken? Dus en dan lig je alleen op je hotelkamer en dan denk je van, waar doe ik dit allemaal voor? En dan, weet je, s'avonds is er bijvoorbeeld een feestje van vrienden.
2: Ja.
3: Die zitten allemaal bij elkaar en jij ligt op je hotelkamer een of andere surfer-serie te kijken. Ja, daar word je niet heel vrolijk van. Dus er zijn echt wel heel veel momenten geweest dat je je wel eenzaam voelt of dat je heel slecht voelt. Mm. Alleen, het weegt niet... De andere kant is ook weer, de mooie dingen zijn ook weer fantastisch. Weet je? Als je een keer een pro-tour wint, of dat ik een euro-tour gewonnen heb... of dat je heel diep komt in pro-tours of op tv-toernooien. Dat zijn natuurlijk heel andere dingen, maar dat zegt niet alles.
2: Nee, want je hebt natuurlijk een keer een pro-tour gewonnen.
4: Ja,
2: toen nog geen toekaart had.
4: Toen geen toekaart had,
2: je zit in een Ulisse rijtje, is het, hè? Een heel klein rijtje is het, met de specie dat
4: we gedaan. Twee andere volgens mij.
2: Ja, voor mij zoiets, 3-4.
3: Ja, Ratajski, toch?
2: Ja, Joe Murnen.
4: En Scott Williams.
2: En Scott Williams, die 4 voor mij. En jij dan?
3: Ja, dat is echt een heel klein. Maar het is ook natuurlijk, weet je, voor zo'n iemand als Wesley is natuurlijk ook gewoon. Je haalt een toolkaart 2 jaar geleden. En je moet het bijna alleen maar op die pro-tours doen. Hè? Want je moet die euro-tours erbij houden. Je moet overal kwalificatie voor spelen. Mm-hmm. Om tegenwoordig om erbij te blijven is echt heel moeilijk.
4: Ja.
3: Het is niet zo makkelijk meer als een paar jaar geleden... dat je gewoon een paar euro-toertjes... en daar kon, ja, daar plaatsen zich 24 man voor, hè?
2: Ja.
3: Uit die kwalificatie. Dat was een stuk makkelijker. Want je hebt te weinig euro-tours gespeeld.
4: Ja.
3: Waardoor je ook je ranking gewoon niet... En het is gebleken... En eigenlijk, natuurlijk op de vloer is hij ook heel goed... maar op het podium ben je vaak beter.
4: Over het algemeen wel, ja, klopt.
3: Het jaar dat je dit geen toolcard had, haalde je bijna het EK.
2: Ja,
4: ja, toen zat ik op
3: Kamer. Hij riep het al om.
4: Ja, klopt, ja.
2: Je haalt het aan dat Filip Brzezinski op het podium gefeliciteerd. Je staat op het EK. En toen?
3: En stiekem niet.
4: Ja. Ik wist het eigenlijk dat het niet zo was. Maar ik denk, ja, je zegt het, dat zal het wel zo zijn. Maar ik wist dat ik op...
2: dus je wist dat je niet zou redden?
4: Eentje moest winnen.
2: Oké.
4: Van, dat was tegen Humphries.
2: Oh, niet de makkelijkste loting.
4: Maar hij kwam gelijk na afloop, kwam hij ook nog naar me toe. Hij zei, ja, sorry, ik had het fout. Want omdat, volgens mij zei Mark Webster, zei in, van, ja, je hebt geen gelijk, want hij staat nog 33ste. Ja. Als op countback was ik er inderdaad niet. Maar dat is het nadeel. Zo'n Ratajski, die was toen 32ste. Maar die mag natuurlijk alle euro-tours meedoen, omdat er geplaatste speler is. Maar die stroomt in de tweede ronde. Dus als hij dan een potje wint, pakt hij gelijk...
3: Ja, een halve finale pro tour. Ja. Zoveel geld pakken
2: ze. Als je dan kijkt, wat is knapper.
3: Ja, nee, klopt. Maar toen die Eurotours, dat jaar heeft hem heel veel geholpen.
2: Ja.
3: Denk zeker, ik aan je podiumervaring, alles. Je hebt daar echt een heel goed seizoen op het podium gespeeld. En nu speel je bijna niet meer op podium. Dat is voor je ranking, voor alles. Dat is gewoon, ja, blijf je een beetje stilstaan. En dat is wel zonde aan dit systeem.
2: Ja.
3: Je komt er gewoon niet zo makkelijk tussen. Nee. Daar hebben we het al vaker over gehad, hè? Die Eurotour-ranking. Weet je, die top 16 van de wereld en 16. Ja, die spelen die alles.
4: Spelen
3: daar kom je bij
4: de EK, ja.
3: Daar kom je
2: maar
3: bij
2: je zat heel dichtbij dat groepje. Je ging uiteindelijk, je prijsgeld ging dus naar nul. Ik blijf wel een aparte regel vinden, toch? Dat je eigenlijk op 70 staat, die gaat naar nul... omdat je niet in de top 64 gaat.
3: Ja.
2: Dat blijft apart, maar goed. Je stond op nul. Deed dat dan wel zeer dat je denkt... oh, ik had al een aardige buffer kunnen hebben.
4: Ja, kijk, ik heb er niet echt last van gehad in het jaar daarna. Alleen, ja, natuurlijk ben je er gewoon heel zuur van. Dat het, zeg maar, volgens mij ging het om 3000 pond. Die
2: ja, zoiets.
4: Nou ja, dat is inderdaad dat is een dan net toernooi geweest.
2: Je had één rondje meer op het WK, dan had je hem gehouden,
4: ja,
2: natuurlijk.
4: Precies. Ja.
3: Of twee proto's gespeeld.
2: Of de proto's gespeeld, ja. Dan weet je nooit dat kunnen gebeuren, Vincent. Laat ik dat wel erbij zeggen.
3: Nee, dat klopt.
2: Ja.
4: Nee, maar die aflevering heb ik ook gemaakt. Hè. Toen dacht ik ook van ja, als ik ze wel had gespeeld, had ik het misschien wel gehaald. Maar ja, achteraf dacht ik vooral aan die wedstrijd tegen Pieter Rijt. Dat deed mij toen wel een beetje zeer. Omdat ik weet dat ik die wedstrijd beter was. Want ik
3: miste gewoon
4: zoveel dubbels.
3: Voor elke set kreeg je volgens mij setpijlen. Ja, klopt. Volle hand vaak gewoon nog.
2: En vaak ook niet heel ver vandaan voor mij, toch?
4: Nee.
3: Ja, dat
4: ik had minimaal 3 van de 4 sets moeten pakken, inderdaad. Ja. Maar ja, dat gebeurt
2: niet. Is dat ook
4: niet
2: een ervaring die... We gaan even naar dit jaar, wil ik langzaam. Is dat een ervaring die je bij het vorige WK heel erg hebt opgedaan... waardoor je ook minder zenuwachtig was nu?
4: Ja, zeker. Zeker.
2: Want dat merkte je eerste WK wel heel erg, dat je heel veel zenuw had.
4: Ja, vooral de eerste wedstrijd, ja. Toen...
2: Terrasimoto.
4: Kom maar handen niet stil houden. Dat staat helemaal nergens op.
2: Nee.
3: Maar dan heb je toch best wel wat ervaring, hè?
4: Ja.
3: En dan nog zie je wat dat met je mee... Met,
4: ja, want dat is voor druk,
3: met, ja. Wat dat voor druk met zich meebrengt, hè?
2: Ja.
4: Dat doet een WK met je eigenlijk, ja.
2: Dus
3: maar je ziet ook gewoon de aandacht van zo'n WK... is zo anders als elk ander toernooi die je speelt. Dus dat,
2: ja.
3: En dat je dan gewoon dan nog gewoon last van zenuwen hebt, hè?
2: Ja.
4: En veel aardberichten, hè, na afloop ook.
3: Ja, ook wel.
4: Zou je ook vaak zo'n
3: gehad hebben. We hebben nog steeds genoeg.
2: Reageer we ineens op dat soort berichten?
4: Eigenlijk niet. Ik heb het toen...
2: Eigenlijk niet.
4: Nou ja, ik had vorig jaar was er ook eentje die stuurde mij naar de wedstrijd tegen Rijt. Stuurde die, ja, Kneusje, je ken helemaal niks. Ik denk, ja, wat moet ik ermee?
3: Ja. Ja.
4: Maar ik zag dat hij bij mij in de buurt woonde. Ik zeg, nee, dus toen had ik naar hem gestuurd. Ik zeg, ja, zo'n grote bek moet je in mijn gezicht hebben.
2: Ja.
4: Ja. Ja. Gereageerd, jongen, gelukkig.
2: Voor de kijkers, je bent 2 meter, dus...
3: Bij mij
4: ja, maar dat
3: toen,
4: maakt mij niet uit, weet je. Maar het gaat mij er meer om van... Ja, ik was natuurlijk ook een klein beetje gefrustreerd op dat moment. En,
3: uiteraard. Maar dat is ook wat ze willen, hè, dat je reageert.
2: Ja,
3: ik heb het ook gehad. Nou, ook nou, volgens mij, ook met het WK dat ik verloren had. En toen hebben we ook gewoon mijn management gezegd... wij doen je... Twitter was het toen nog. We gaan je Twitter-account maar beheren. Want ik had ook gereageerd. Zo, ja.
2: Boete voor gehad, toch?
3: Ja, ook nog, ja. Ja. Ja, ik vroeg alleen of zijn ouders broer en zus waren, maar dat schijnt niet te mogen. Kreeg nog een boete voor ook.
2: Ja. Twee stelt gewoon een vraag.
3: Ja, die gozer die zat me te bedreigen en weet ik het allemaal. Toen vroeg ik, mag ik jou wat vragen? En toen zei hij, ja, zeg dan. En toen zei ik, zijn je ouders broer en zus?
2: En wat is het antwoord?
4: Ja, die heeft gestuurd naar de PDC natuurlijk. Ja. Ja,
3: dat heeft de PDC gelezen en toen kreeg ik een boete, want ik mag niet daarover praten, ja. Toen hebben we ook besloten, nou, laten we maar gewoon met social media door een ander doen.
2: Ja.
3: Want ja, dit werkt niet.
2: Nee.
4: Ja, ik moet zeggen, voor mij was het de eerste ervaring die ik had met dat soort haatberichten. Dus ik heb, daarna heb ik het zo vaak, veel vaker gehad en ik heb nooit op gereageerd eigenlijk.
3: Nee, maar dat is ook het beste. Ik bedoel, ik krijg het wekelijks.
2: Hoe komt dat?
3: Geen idee.
4: Zo onder de podcast komen?
2: Ja. Ik kan nagaan als het Videoland is.
3: Of gewoon door mijn hoofd, weet je. Ja. Maar ik krijg er genoeg, maar ik reageer nergens op. Ik lees het zelf ook niet. Ik hoor het af en toe van mijn zoon of zo, weet je, dat er weer iemand los is gegaan op me. Maar ja, ik ben er immuun voor geworden.
2: Ja, dat is misschien eigenlijk ook het beste.
4: Het went vanzelf.
3: Ja, joh, het interesseert me echt helemaal niet.
2: De eerste keer zou verschrikken zijn, maar daarna went het. Ja. Bij de een sneller dan bij de ander natuurlijk, hè? Toch?
3: Denk ja, dat klopt. Sommige mensen kunnen niet tegen. En dan moet je ook gewoon afstand ervan doen. Want dan kun je beter niet op social media gaan.
4: Nee. Weet je wat ook is? Je zit er gewoon niet op te wachten. Je hebt net verloren. En dan het eerste bericht waar je leest is, ik moet ook eigenlijk helemaal Messenger niet openen. Maar dat je dan gewoon iemand ineens voorbij ziet komen. Ja, ik ken er niks van. Wat doe je op dat podium? Dan denk ik, maar je hebt nog nooit de pijl vastgehouden in je hele leven. Dat is het ergste. Dat soort mensen sturen je berichten.
3: Ja, dat je gewoon echt helemaal stijf geschoold. Want hij heeft net 50 pond verloren. Dan denk ik, volgens mij, ik mis.
4: Ja, maar dat.
2: Ja, klopt. Ja.
3: Ja. Maar dat soort dingen allemaal, ja.
4: De mooiste die ik gehad heb was, ik had van de Sousa gewonnen in, op de Eurotour toen ook, in datzelfde jaar dat ik die countback.
2: Ja.
4: En toen kreeg ik een bericht van, ik zal niet letterlijk zeggen wat erin stond, maar hij zegt, jij bent echt een mogoltje. En hij zegt, hier heb je een tikkie van 300. Ik wil graag nu betaald krijgen. Dus ik kijk mijn pa aan, ik zeg,
2: heb jij nog 300? Nee, heb ik niet gedaan, heb ik aan.
4: Nee, natuurlijk niet. Je bent niet goed.
2: Nee, precies.
4: Ja, mooi.
2: We roepen in ieder geval op om niet dat soort gekke dingen te zuren, toch?
4: Ik heb ook alleen maar met een lachpoppetje gereageerd.
3: Het heeft helemaal geen nut.
2: Nee.
3: Wat moet je ermee, weet je?
2: Dat lijkt me ook. Maar goed, je had vorig jaar met Asimoto en Wright, denk je, dat was toch wel een loting met kansen. Dit jaar denk ik een stuk moeilijker. Had je een Lucas Wenig die best wel in vorm was en daarna Gerwin Price. Maar die won je even allebei.
4: Ja, tegen Wenig was, had ik nog wel zoiets van, die ken ik wel winnen. Ik weet dat als ik er lekker in zit, dat ik dat hetzelfde niveau heb. Maar ja, prijs had ik natuurlijk nooit verwacht. Het enige wat ik bij prijs dacht, ik ga het podium op en ik wil 1 of 2 sets pakken. Ik wil het hem zo moeilijk mogelijk maken. Maar ja, winnen zal lastig worden.
2: Ja, en 3-0 was onmogelijk, hoorde ik, hè?
3: Ja, wij zaten van tevoren en mijn hele stellige mening was, hij kent natuurlijk wel van hem winnen, maar 3-0 zit er niet in. Dus het zal altijd close worden om van hem te winnen. Hij poetst hem gewoon 3-0. Dus dan, bedankt nog daarvoor.
2: En het was,
3: dan zat ik er lekker, hè? Ik wil lekker bij.
2: Maar vind je, als we terugkijken naar die wedstrijd, natuurlijk, Price wilde niet op zijn allerbest, maar hij is gewoon echt op waarde, won die, hè?
3: Ah, zeker, maar dat hoor ik dan vaker van, Price was niet op zijn allerbest. Maar dat heeft ook mee te maken natuurlijk, wat je voor druk jij bij iemand neerlegt. Hij kwam natuurlijk uit de startblokken van, heb ik jou daar? Ja, dan voor je het weet, sta je 1-0 achter.
2: Was dat ook je plan? Van druk. Alles gewoon aan het begin afschaffen, dat gaat cruciaal zijn in deze wedstrijd?
4: Nou ja, ik had gewoon in mijn hoofd, je moet alle kansen pakken die je krijgt. En ja, toevallig deed ik dat die wedstrijd.
2: Maar dat is het hele moeilijke natuurlijk, hè? Dat je dat je oplegt en om dat dan te doen natuurlijk.
4: Ik denk dat voor mij het belangrijkste eigenlijk was dat ik die 67 voor 2-0, die, als ik die niet uit had gegooid, had ik hem waarschijnlijk met 3-1 verloren. Ja, nu gooi ik hem wel uit en je wint hem met 3-0. Ja,
3: wat dusdanig knap is dat normaal gesproken ga je aan de overwinning denken om een hele wedstrijd door eigenlijk bijna foutloos te zijn. Dat gebeurt niet vaak, hè? Zeker niet als je zwaar de underdog bent. Mm-hmm. Dan ga je toch op een gegeven moment wat kansjes missen. Iemand komt terug in de wedstrijd. Maar dat heeft hij helemaal niet toegelaten. En dat vind ik wel echt knap.
2: Nee. Daarom, en als Price dan een kansje liet liggen, ook daarna gelijk weer afstraffen.
3: Ja, precies. Ja. Het was niet zo dat hij ergens Price het gevoel gaf van, wacht even, ik ben aan het kraken.
2: Mm-hmm.
3: Dat vind ik wel erg knap. Want 3-0 tegen Price. Ik denk dat echt niemand dat verwacht had.
2: Nee.
4: Ik zelf ook niet. Nee, natuurlijk niet.
2: Voelt het ook als een ontwikkeling dat Vincent zegt, dat je dat echt vasthoudt in een wedstrijd, dat je dat op zo'n groot podium tegen zo'n grote speler kan?
4: Ja, daar heb ik wel, dat heeft je natuurlijk wel heel veel zelfvertrouwen gegeven. En natuurlijk, die wedstrijd daarna mis je wat matchdarts en leg je eruit. Maar ik denk dat over het gehele WK heb ik gewoon ben ik heel tevreden geweest. Mm-hmm. En vooral trots dat ik dan een prijs kon verslaan.
2: Ja, die toch echt top 4 van wereld titelkansen stond, toch?
3: Op dat moment zeker, ja.
4: In mijn ogen was hij bij de beste drie. Ja. Het was gewoon Little Humphries of Prijs voor mijn gevoel.
2: Dat denk ik ook. Ja,
3: ja, dat ik denk dat dat ook bij de boekmaker wel zo'n beetje zo stond. Ja,
2: om die dan uit te schakelen.
4: Want ik zat bij de loting nog tegen, zei ik zelfs tegen mijn ouders. Ik zeg, ik wilde er niet in het blok zetten bij Prijs, Humphries en Little. Voor de rest maakt het me niks uit. Ja, nee. Ik krijg natuurlijk precies Prijs, zou je altijd zien.
2: En wat je dan altijd... daar ben ik nog eigenlijk wel benieuwd naar, als je moet kiezen. Waar ben je trots op, die overwinning op Prijs of het winnen van een Pro Tour?
4: Oei, het is wel moeilijk. Maar dan zou ik toch wel zeggen... Ja, Pro Tour was mijn allereerste. PDC-titel natuurlijk. Mm-hmm. Grote PDC-titel. Maar die van Prijs, ik denk toch wel dan Prijs. Op een WK, op het hoogste podium.
3: Snap ik wel, omdat natuurlijk ook media-aandacht... alles wat daarbij komt kijken. Een Pro Tour heb je minder in de gaten natuurlijk. Alleen blijft wel een toernooiwinst. Dus ja, ik snap dat het twijfel is.
2: Ja, want dat is ook een heel klein rijtje natuurlijk. Dit blijft een wedstrijd op zich uiteindelijk. Wat een geweldige overwinning is. Maar het blijft natuurlijk één wedstrijd uiteindelijk.
3: Ja.
2: Ja. Je verloor daarna van Ratajski, net na kerst was dat. Voor mij was het de eerste wedstrijd, zeg ik even in mijn hoofd, na kerst.
4: Klopt.
2: Die verlies je net aan inderdaad met 4-3 mismatchdarts. Is dat wel een teleurstelling? Want je wint van Prijs, dan wil je eigenlijk niet van Ratajski... verliezen natuurlijk.
4: Ah ja, kijk, je weet gewoon dat Ratajski is gewoon een goede speler. Hè? En dat vooral lastig bespeelbaar, want hij finishes is hij zo goed. En ik had hem eigenlijk waar ik hem hebben wou, 3-1 voor. Hij komt nog terug tot 3-2, maar dan moet je gewoon 4-2 maken natuurlijk. Mm-hmm. Ja, daar heb ik wel even een tikje van gehad, want daar heb ik echt wel 2 weken doodziek van geweest. Maar voor de rest, na 2 weken dacht ik ook, ja, ik heb eigenlijk een hartstikke goed WK gespeeld. Ja. Vooral qua niveau, alleen... ja, het is de kwastieke balen als je mes uitkrijgt.
3: Omdat je in die wedstrijd ook gewoon beter was natuurlijk tot dat moment. Hè? En dan is het natuurlijk erg zuur. En zeker in de eerste week daarna, dan zal je nog wel even goed balen natuurlijk. En het was echt een kans. Je was ook in hele goede vorm.
4: Zeker,
3: dus
4: zeker.
3: Dat zal als een gemiste kans zal het wel gevoeld hebben.
4: En met alle respect, daarna had ik Woodhouse gehad. Ja. En dan zag ik ook nog wel kansen.
3: Ja, dat zie ik ook nog wel kansen, ja. Maar dat zijn van die spelers, weet je. Dat zijn echt hele goede darters. Ratajski ook. Ja. Alleen als je ze loopt, heb je toch altijd zoiets...
4: Zeker de laatste 16.
3: Ja, dan denk ik toch, die kan ik wel hebben.
2: Nou ja, zeker. Ja,
3: dat heb je met sommige spelers niet. En met sommige topspelers heb je gewoon van... ik heb dat altijd vroeger ook met Aspinall gehad of zo, weet je. Ik weet gewoon, dat was de top van de wereld op dat moment. Maar elke keer zoiets van...
2: Op mijn goede dag zijn minder...
4: Voor je gevoel heb je altijd een kansje.
3: Dat heb je tegen sommige spelers, denk je van... Nou, het moet wel heel erg mee.
2: We hebben het vaker met Woeders over gehad. Natuurlijk, een goede speler staat inmiddels top 20 van de wereld. Ja. Maar je hebt nooit het gevoel dat je hem niet kan winnen.
3: Nee. Dat je denkt van, nou, dat wordt wel heel moeilijk deze. Ja. Dat heb je niet met hem.
2: Nee, het is ook wel te groot spelen om echt overheen te kijken. Maar dan had je natuurlijk een kwartfinale gestaan van de WK.
4: Die kans had ik gehad, inderdaad. Zo.
2: Ja. Dus ik kan wel voorstellen dat dat nog wel naar.
4: Daarom was ik nog een beetje zuurder.
2: Ja, precies. Heb je dan ook niet meer naar dat WK kijken? Vind je dat dan ook zo?
4: Nou, ik heb de eerste 2 dagen geen wedstrijd gezien, nee. Nee. Daarna was het wel, heb ik wel weer zitten kijken. En zeker vanaf het nieuwjaar, want het kwartfinale is dan...
3: Ja, snap ik wel.
2: Heb je er een beetje last van gehad ook in de Pro Tour? Dat is nog niet je beste seizoen tot nu toe?
4: Nee, eigenlijk niet. Ik begon wel prima eigenlijk. Vooral op de Pro Tours. Alleen ik heb gewoon heel veel pech gehad op de... Tenminste, pech kan je... Ik weet niet of je het pech kan noemen, maar... De Euro 2 qualifiers. Ik heb volgens mij 2 of 3 keer de finale verloren om te plaatsen. En dan ook nog eens 1 of 2 keer met 6-5, 6-4, weet je wel. Dus dat zijn dingetjes die... Ja, het frustreert ook. Op een gegeven moment gaat dat frustreren. Ja. Want ja, je zit er zo dichtbij, maar... Lukt elke keer net niet.
2: En voel je ook druk van die tourcard? Want je staat er nu, op dit moment als we kijken, zei je er buiten. Zou je tourcard verliezen? Voel je die druk?
4: Nog niet. Maar ja, dit zal ongetwijfeld misschien nog wel komen.
2: Ja. Nou, wie weet wat we ingehaald, Vincent. Want wij nemen het natuurlijk, we zijn de dinsdag uit. Wie weet heeft een topdag gehad, hè, op de Pro Tour.
3: Laten we het weten. Maandagavond kunnen we hem dan nog feliciteren, toch? Ja, dan hebben we nog even contact. Dus dan kunnen we het er nog in zetten. Dat zou mooi zijn natuurlijk.
2: Ja, precies.
3: Dan het zou niet de eerste keer zijn dat iemand hier zit... of dat we er contact mee hebben. En,
2: die heeft gaaf, hè?
3: Ja, die won meteen een dag later een Pro Tour. Dus.
2: Ja, laat het een goed voorteken zijn, toch?
3: Ja,
4: laten we het hopen.
2: Dan wil iedereen hier straks zitten. En überhaupt, het zijn aan de Pro Tour, is het fysiek? Is het zwaar? Want je bent natuurlijk, je bent wat afgevallen ook inmiddels. Merk je dat je daar profijt bij hebt?
4: Ja, fysiek zwaar. Het zijn lange dagen en je bent natuurlijk heel de dag geconcentreerd bezig met je darten. En het is gewoon, wat ik zeg, het zijn lange dagen. Dat is het moeilijkste eigenlijk. En ik heb in Maarten nog gehoord dat ik suiker heb, dus dat werkt ook natuurlijk ook niet mee. Ja, misschien dat ook wel een reden is dat ik de afgelopen 2-3 maanden even wat minder was.
2: Ja, dat is natuurlijk ook wel een impact op je lichaam als je suikerziekte...
3: Uiteraard, ja. We hebben meerdere spelers echt heel veel last van gehad. We hebben ook spelers hun carrière gekost.
2: Wie dan?
3: Ik denk Colin Lloyd dat echt een grote invloed heeft gehad. Andy Hamilton. Volgens mij Kevin heeft het al, volgens mij ook. Maar er zijn echt wel spelers die hebben echt veel last van gehad. Die echt de hele dag door maar medicijnen moesten slikken en alles. En ja, dat zich echt niet goed voelde. Dus we weten natuurlijk dat Raymond het heeft. Er zijn genoeg spelers die het hebben. Dus,
2: ja. Hoe ga je daar dan mee om? Bij Raymond bijvoorbeeld vraag je daar om advies. Hoe je dat qua darten kan combineren met elkaar?
4: Ik heb vooral in het begin wel met Raymond erover gepraat. Ja, omdat ik natuurlijk weet dat hij het ook heeft.
2: En jij en Raymond kunnen goed met elkaar natuurlijk ook. Toch?
4: Ja. We trainen ook wel eens. Ja. En, dus ja, ik heb het daar met hem over gehad. En hij heeft me ook gewoon een paar tips gegeven. Van je moet dit doen. Je kan wel dit eten. Je kan dat niet. Dat zou ik niet doen. Mm-hmm. Vooral suikers laten staan natuurlijk. Ja. Zoals gewoon een cola.
2: Ja, ik gooi hem net om, cola zero. Maar dat is inderdaad het betere. Ja,
4: dat is een gezondere keuze als gewoon een cola.
2: Precies, ja.
4: Nee, maar je moet gewoon je leven aanpassen. En dat is gewoon even voor mij ook wennen geweest. Want
2: nou, hoe ga je er nu mee om? Je weet het nu een paar maanden natuurlijk. Hoe ga je daar nu mee om?
4: Redelijk goed eigenlijk wel. Ik heb mijn eetpatroon aangepast. Ik ben probeer 2 keer per week te wandelen. En mijn suiker is ook helemaal weer gezakt. Dus eigenlijk zat hij de laatste keer gewoon weer helemaal goed. Dus.
3: Mm-hmm. Oh, daar heb je een mooie tijd bij. Ja. Dat is top.
2: Dus in je privéleven kan je dat zelf inrichten. Maar we hebben het ook vaak over gehad op de Pro Tour met Jaco. Weet je nog dat er alleen maar viezigheid en vettigheid is?
3: Ja, nee, maar dat is gewoon best moeilijk. Weet je? Ja. Kijk, als je bijvoorbeeld in die zaal van Wigan binnenkomt, dan komt de hart- en vaatziektes vliegen je om de oren.
4: Ja, dat is gewoon niet normaal.
3: Je ruikt alleen maar frituur. Daar is gewoon niks van zonder te
2: krijgen. En als je een colaatje bestelt, heb je acuut hartkloppingen voor gevoel daar.
3: Ja, precies. Ja. In die hal daar. Oh. Dat is niet te doen.
4: Nee. Ja, maar daar had natuurlijk Littler ook nog wat over gezegd. Maar die heb gewoon gelijk.
3: Ja, dat klopt. Maar toen zei de baas van de
2: TNC,
3: je moet je bek houden en bier drinken.
4: Ja,
3: dat is heel goed advies, weet je. Ja. Daar kan je wat mee.
4: Ja.
2: Ja, dus fijn dat je in ieder geval goed mee omgaat en die structuur houdt. Ondanks dat is het nog wel lastig of heb je het wel echt helemaal in je leven kunnen krijgen?
3: Je kan weer gewoon beginnen, toch? Je bent er vanaf.
4: Nee, ja, het is
3: een kunst om het goed te houden.
4: Nee, ik wil niet meer terug.
2: Ik
4: heb er niet echt veel moeite mee gehad. Ja, tuurlijk is het in het begin wennen geweest. En nu begrijp ik ook waarom dat ik soms minder energie had op een dag.
2: Mm-hmm.
4: Dat is dan wel een verklaring ervan, zeg maar.
2: Ja, want nu heb je met medicijnen, denk ik ook, kom je...
4: Medicijnen voor gekregen, inderdaad.
2: Ja. Dus in ieder geval hopen dat de weg omhoog is. Had je stiekem toch wel na dat goede WK wat hogere verwachtingen dan wat eruit is gekomen? Keek je naar matchplay bijvoorbeeld en zo?
4: Ja, uiteraard.
3: Hij zegt net dat hij 8 keer eerst eronder uit. Ik denk dat hij wel iets meer verwachtingen van had.
2: Keek je naar matchplay bijvoorbeeld?
4: Aan het begin van het jaar wel,
2: Aan
4: het begin van het jaar wel. Omdat ik afgelopen... een van de laatste proto's had ik nog de halve finale gehaald. Dus die telde mee voor de World Grand Prix en de World Match Play. Dus uiteraard keek je daar wel naar.
2: Ja.
4: Toen begon ik nog wel redelijk. Ja, op een gegeven moment vloor ik 8 keer op rij. En dan is het gewoon hopen dat je het WK haalt. Want als ik het WK haal, dan hou ik ook mijn tourcard. Dus
2: ja,
4: dat is wel het belangrijkste.
3: Hoe sta je er dichtbij? Of is dat nog wel echt een stuk achter?
4: Ik had van de week toevallig zat te kijken. Volgens mij is het wel 3K nog.
3: Maar. Oh, dat valt mee. Dat is niet zoveel.
4: Eén goede run en ik sta er wel.
3: Het is te hopen dat je gewoon een keer een Eurotour meedoet. Dat scheelt al een heel eind. Als je daar een paar rondjes kan winnen, dan is het gat zo gedicht.
4: Zeker vanaf dit jaar. 2K vanaf startgeld.
3: Ja, precies.
2: Op het moment van opname inderdaad 3500. Dus dat is de overbruggen, lijkt me toch?
3: Ja, zeker. Maandag, dinsdag.
2: Ja.
4: You never know.
3: Hoppa, staat hij er weer bij.
2: Woensdag ook, qualifiers.
3: Oh ja.
2: Dus dat
4: heb je ook nog woensdag.
3: Ja, dan ben je al naar huis. Dus
2: dan ben je al naar huis. Ja, je gaat er natuurlijk heen. Dat is ook een van de redenen waarom het nu al...
3: Ja.
4: Oh, jij gaat ook maandag...
3: Ik ga zaterdag al. Ik ga zondag naar Silverstone. Michael heeft even daar een demo. Gaan we naar die Formule 1 toe.
2: Ja, we willen volgende week alles ervan horen hoe je het hebt gevonden. Maar je gaat natuurlijk gewoon de pitstraat in, hè?
3: Ja, zelfs dat. Ja.
2: Je gaat even bij Red Bull vertellen hoe het...
3: Ik zal ze eens even uitleggen wat er beter moet.
2: En dat is?
3: Nou, dat ga ik zo gewoon zelf even vertellen. Dat komt helemaal goed.
2: Je moet zelf ook nog even strategie...
3: Nee, ik weet het al.
2: Oh, je weet het al. Oh, ja, het geheim. Geheimzinnige man ben je toch?
3: Ja. Maar die ga ik even uitleggen hoe het werkt.
2: Ja, precies inderdaad. Nee, het is nu dus, zou je vooral kijken naar plaatsen voor het WK natuurlijk is op dit moment. En de PlayStation Finals, zou je nog als doel hebben?
4: Uiteraard, ja. Die twee. Dat vind ik het belangrijkste op dit moment. De World Matchplay wordt lastig. Maar dan zou ik nou twee pro's moeten winnen achter. Het is niet onmogelijk, maar...
2: Nee.
4: Dat is niet realistisch, laat het zo.
2: En hoe keek je naar vorig jaar? Was natuurlijk je eerste volledige jaar. Hoe voel je dat?
4: Ja, het begin was moeizaam. Uiteindelijk nog goed geëindigd met ook een goed WK. En de laatste paar pro's, goede resultaten.
2: Ja, je moest ook nog wel echt even aan de bak om je te plaatsen voor het WK. Maar dat is best wel stabiel uiteindelijk gelukt, toch?
4: Ja, uiteindelijk wel. Want volgens mij stond ik nog uiteindelijk 26 of zo op de...
2: Ja, precies.
4: Dus het was niet dat ik net in de 39ste of 40ste was.
3: Je stond niet op de Kuiverhoven plek.
4: Nee.
2: Okay. Die er dichtbij is, hè?
3: Ja, ja, die is
4: zuur geweest.
2: Dat denk ik ook wel, ja.
3: Ja, mochten er 32 heen, werd hij 33. En met de 40 werd hij 41 of zo. Ja, echt ongekend.
2: Maar dit keer is hij erbij, hè? En we gaan hem oppimpen.
3: Dat is een zekerheidje, die is erbij.
2: We blijven hem oppimpen. We hebben vorige week in de donderdagaflevering opgeroepen. Mensen, kom met een walk-on song, een bijnaam. En we gaan zijn shirt gaan we zelf ook even kijken. Mensen mogen al een design
3: Ik ben heel benieuwd.
2: Sturen. Ja. Ben jij een beetje tevreden met je shirt en alles?
4: Oh, jawel hoor.
2: Want je hebt nog geen bijnaam. Big Wes. Ik op het net.
4: Ja, ik heb hem heel vaak gehoord.
2: Ja, er zijn heel veel reacties die Big Wes.
4: Ja, als mensen die bijnaam willen geven, mag het.
2: Het dekt ook wel lekker, toch?
4: Kom maar suggesties.
2: Maar het mag op je shirt ook verwerken als je een nieuw shirt gaat doen? Er moet wel een bijnaampje bij natuurlijk, hè?
3: Een bijnaampje bij?
2: Ja. Vind je niet?
4: Heb ik die al dan?
3: Heeft hij er al?
2: bij het hele karakter bedoel ik.
4: Oh, ja, kijk, weet je wat het is?
2: Het hele plaatje.
4: Ik ben nooit zo van de bijnamen. En als dat gegeven wordt, daar vind ik het prima. Maar ik zou er nooit zelf heen bedenken, zeg maar.
3: Ik ook niet.
2: De Dusty Destroyer is ook maar...
3: Ja, dat is ook allemaal...
2: Hoe ben je daar eigenlijk aangekomen?
3: Ja, weet ik niet eens. Dat heeft een keer waarschijnlijk iemand geroepen. Want ik heb er echt zelf nooit wat mee gedaan of zo.
2: Je voelde je
3: ook
2: niet.
3: Met een bijnaam trouwens.
2: Je voelde je ook niet echt een Dusty Destroyer.
3: Vroeger op straat had je een bijnaam als je Olgie aan het spelen was. Maar daarna heb ik dat gedaan. Dat hoeft niet, hè?
2: Nee.
3: Dat is, voor volwassen mensen is dat best wel raar, hè? Ja, dat je dat zo noemt. Ik heb toch eens verteld dat Phil Taylor mijn berichtje. Die stuurt alleen sms'jes. En dan stuurt hij... Hi Vincent... Veel de power Taylor hier, weet je?
2: Dat is voor een man van 65 is dat wat...
3: Dat hoeft niet, hè?
2: Nee.
3: Ik wil gewoon zeggen, veel Taylor. Weet je, ik weet wel wat je nummer is. Dus dat... ik hoef geen bijnaam.
2: Wesley, ik wil nog even met je naar Kroeg Praat. Dat is onze rubriek waarin we wat anekdotes ophalen. Ik ben benieuwd, anderhalf jaar pro-tour. Wat is nou het opmerkelijkste?

0: juichen. Maar dan zeg maar als ik 140 gooide, alleen een vuistje. Geen geluid maken, want geluid maken mag natuurlijk niet. Dus dan zou ik het wel begrijpen. Maar hij was daar boos over, helemaal gepikeerd. En hij ging maar na. Op een gegeven moment ging hij naar mij na proberen te doen. Dan weet ik veel wat hij allemaal stond te doen.
1: Dan heb je hem.
0: Dan weet je. Dus, en ik win die wedstrijd met 7-4, 7-5. En hij ging na de wedstrijd ging die zeggen, ja, he's cheating, he's celebrating when he's throwing 140. En ik denk, wat krijgen we hier nou?
2: Ja.
0: Dus, en hij zei, ja, dus ik zei, het enige wat ik zei was een beetje, ja, fuck off.
2: Mm-hmm.
0: Toen zei hij, ja, come outside. En toen dacht ik, geen zin in.
2: Nee.
0: Het enige wat ik zei was, I have to play a final.
2: Ja, je hebt, ja heel goed. Ja, dat heb ik ook.
3: Toen liep ik weg.
2: Inderdaad. Had jij die verleiding kunnen weerstaan om niet outside te gaan?
1: Ik denk, als ik net een halve finale gewonnen heb, dan maakt me echt niet zoveel uit. Want die zegt, kom maar naar buiten. Zeg. Na de finale ben je de eerste.
2: Ja,
1: ja toch? Prima,
2: ja.
1: Toch?
2: Ja.
1: Ik heb het ook met Joyce gehad, hoor. Dat ik,
2: ja, Gian ook een keer dat Joyce een beetje fan was. Ja, tijdens Grand Slam.
1: Dat ik van hem won. En toen zei hij, maakte hij een opmerking van, het is ongelooflijk dat jij van mij wint, weet je. En toen, ik denk, ik heb ik altijd onthouden, 3-4 jaar later, volgens mij het laatste jaar of zo, dat ik nog pro toe speelde, toen won hij van mij. En toen zei ik precies hetzelfde tegen een beetje.
2: Ongelooflijk dat jij van mij
1: bent. Ja, het is echt ongelooflijk gewoon. En toen moest hij lachen. En toen kwam hij later naar me toe. Toen zaten we op een stoel. Dus ik zat aan mijn tafeltje, weet je, met mijn mensen. Gewoon meestal alleen met iemand.
2: Met
1: toen
2: vergeven,
1: toen kwam hij erbij zitten. En toen zei hij, dat deed je expres, hè? Toen zei ik, ja dat wel, joh. En toen was het ook goed, hè? Dan,
2: ja, dat was niet dat jij nog boos of hij nog boos.
1: Nee, helemaal niet. Maar ik denk alleen, je krijgt hem wel terug.
0: En dat is het grappige, want ik kwam hem zeg maar 3 weken later. We hadden natuurlijk weer pro tour. 2 weken later, weet ik veel. En toen stond ik ergens in te gooien, stond hij bij mij aan het bord. En toen... dat was een tijdje later. Ik had mijn pol op mijn hand gebroken natuurlijk. Toen wist ik pink. Kwam hij bij me staan.
2: Hey, ik wist dat hij had
0: gebroken. Gewoon een heel gesprek met hem ineens. Hij zegt, ja, what happened? En ik denk, ja, dat het er nooit wat gebeurd is.
2: Mm-hmm.
0: Ik denk oprecht dat die man het ook niet meer wist.
2: Maar waar had je hand ook weer mee gebroken?
0: Bij het EK. Het ging niet meer goed.
2: Nee, we zitten toch in de anekdote, dus vertel eens.
1: Klein pompje tegen het muurtje gegeven.
0: Klein tikje tegen de tafel aangegeven. Ja,
2: dat was het inderdaad. Ja, ik weet het toch in die periode inderdaad.
0: Ik verloor hem... ik gooide heel goed heel die dag. En dat was kwartfinale van de singles.
2: Mm-hmm.
0: Moest tegen Crabtree. En die jongen gooide alles. Dat buiten kijf. Ik gooide heel de dag 93, 100, 96. Mm-hmm. Tegen hem. We hadden pauze gehad, gegeten. En ik kom terug. Ik denk, goede moed... 65 gemiddeld.
2: Ja, oké. Okay.
0: Doei.
2: En toen moest
0: ik kwaad
2: tafel,
0: op mezelf ook vooral.
2: Een tafel moest ontgelden daarna.
0: Ja, weet je, ik had gewoon in mijn hoofd... ik moet niet eten zolang ik in het toernooi zit. Maar ja, we gingen eten en... ik denk, een heel klein hapje genomen.
2: Mm-hmm.
0: Ja, dat heb ik mezelf gewoon kwalijk genomen. Heel raar misschien, maar... ja.
1: Nou, maar dat
0: ik eet nooit tijdens een toernooi.
1: Dat is logisch dan. Normaal tijdens een toernooi heb je helemaal geen tijd om te eten.
0: Nee, daarom.
1: Gaat allemaal door. Dus dan wijk je toch af en dan ga je zelf dingen verwijten.
2: En dan ligt achteraf ligt daaraan natuurlijk dan.
1: Ja, en in je hoofd wordt het natuurlijk steeds groter.
0: Ik kreeg ook een inkakker na het eten. Dus dat is een beetje het probleem geweest. En daar was ik een beetje boos. En het was niet eens hard, want ik deed echt alleen maar zo.
2: Ja, echt de bovenkant. Dus niet als mensies. Het was niet mensies.
0: Het was geen mensies.
2: De bovenkant.
1: Ik voelde uppercut. Ja,
2: het was echt boven de tafel. Ja. Je wilde eigenlijk je vuist neerzetten, alleen niet te hard.
0: Ja, ik deed gewoon zo.
2: Ja.
0: Maar ja, mijn pink die klapt een beetje dubbel. En,
2: toch je eigen krachten leren kennen, wist.
0: En ik moet eerlijk zeggen, ik ging naar boven. Ik had nergens last van. Ik kwam boven en was helemaal... ik was in één keer helemaal blauw.
2: Ik weet het nog, je hebt het laten zien inderdaad. Dat zag er lelijk uit. Goed, Vincent, wij gaan donderdag in Wesley er weer. En dan gaan we nu eventjes de proto doornemen.
1: Kijk aan.
2: Vincent, zitten we nog even online via de videoverbinding. Play Championship 23, gewonnen door Cameron Menzies.
1: Ja,
2: hij is daarmee in ieder geval definitief geplaatst voor de World Matchplay, hè?
4: Ja, zeker. Goeie dag. En je zag ook na afloop wat het voor hem betekende natuurlijk. Dat hele gebeuren met het WK. De onzekerheid of hij ooit nog terug op niveau zou komen. We hebben al wel gezien dat hij dat wel kon. Maar om dan deze weer te winnen, dat is gewoon een goed gevoel voor hem geven, ja. Hij is gelukkig ook niet zo emotioneel of zo dan. Weet je.
2: Nee, dat scheelt, hè. Dat scheelt.
4: Je merkt eigenlijk weinig aan hem.
2: Ja, jij bent daar natuurlijk. Heb je s'avonds toch over je schouder gekeken of hij niet in de buurt was?
4: Nee, dat valt wel mee.
2: Ik denk, hij pakt hem even te grazen.
4: Ja, precies. Nee. Hij zit niet in hetzelfde hotel. Dus dat is goed geregeld.
2: Dat scheelt. Hij is in ieder geval voor de World Matchplay geplaatst. Voor de Grand Prix ook hele goede zaken gedaan.
4: Ja.
2: En überhaupt is de boel wel weer een beetje opgeschud. Hè? Met Chisnall die een halve finale haalt. En Huibrechts die zich plaatst voor de laatste 16 en daar verloor.
4: Ja, dat maakt in ieder geval vandaag heel erg leuk natuurlijk om te volgen. En op het moment dat wij

0: wij online gaan vanmiddag om 4 uur... dan denk ik dat de beslissing zo'n beetje wel geval is. Maar misschien dat het dan nog bezig is. Dus ja, dat is wel echt heel mooi. Er zijn 3 man, die zijn echt binnen 1000 pond van elkaar. Dus dat betekent 1 rondje verder en je bent hier die ander voorbij. Ja. En dan gaat er eentje dat we gewoon waarschijnlijk niet halen.
1: Ja, ja, en Hetta zit er ook nog boven. Die is
0: ja, dus
1: ook
0: Hetta, Gurney en Chisnall, die staan echt zo dicht bij elkaar.
1: Ja, klopt.
0: Dat scheelt niks bij elkaar. Dus dat wordt een hele leuke dag. Kijken wie het niet gaat halen. Voor hun heel stressvol.
1: Ja, zeker. Nou, voor ons heel leuk. Zitten binnen inderdaad voor met z'n drieën voor 2 plekken op binnen 7500 pond. Met elkaar. Of 750 pond uiteraard.
0: Ja, dus waarschijnlijk gaat er eentje niet halen, maar misschien wel 2.
1: Ja, ja, inderdaad. En Huibrechts die zit daar nog achter. En die zal wel echt zuur zijn dat hij van Tom Sykes verloor bij de laatste 16. Dan had hij daarna David Sharp gehad voor een plek in de halve finale.
0: Ja, dan had hij daar ook tussen gestaan. Dus ja, maar die moet wel echt vandaag finale waarschijnlijk halen. Ja. Dat die erbij gaan komen. Dus voor hem is het al echt een beste opgave.
1: Maar ik denk toch dat hij is bij ons regelmatig te gast geweest. Hij is bekend bij het Nederlands publiek. Ik denk dat mensen daar toch met extra aandacht naar zullen kijken. Heeft hij nog een kans?
0: Ja, tuurlijk. Alleen, ja, je moet wel zo eerlijk zijn. Is wanneer Kim Huibrechts voor het laatst een finale plek of een Pro Tour gehaald. Dat is al heel lang geleden. Dus er moet iets uitzonderlijks gebeuren. Alleen, ja, gisteren laten zien ook weer dat hij gewoon met 106 gemiddeld van mensen kan winnen. En gewoon nog steeds fantastisch staat te spelen. Dus het kan wel, maar hij moet wel allemaal vandaag op zijn plek vallen.
1: En wie gaat hem pakken dan, denk je? Die 2 plekjes, voor wie zijn die?
0: Ja, je bent nu geneigd om te denken, Chisnall zit er goed in om half finale. Maar dat heeft ook natuurlijk heel veel van hem gevergd gisteren. Dus ja, het zal ook van loting afhangen. Ik denk dat ze alle drie gewoon heel nerveus zullen zijn en alles op die eerste ronde zullen zetten.
1: Ja.
0: Dus je hoeft er maar eentje te verliezen en dan ben je in principe zit je erbij.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Ze zullen elkaar ook een beetje in de gaten houden. Ik heb een beetje het gevoel dat Chisnall er alsnog buiten gaat vallen. Maar ja, ik zit er zo vaak naast. Dat moet je niet in opbouwen.
1: Dus dit is goed nieuws voor Chisnall misschien wel.
0: Ja, waarschijnlijk wel, ja.
1: Ja, nou, het is altijd volgen. Het leukste zijn eigenlijk een soort onderlinge confrontatie nog, hè, vandaag.
0: Ja, om een plekje. Maar dan zijn ze waarschijnlijk al dusdanig ver dat het ook weer niet erom zal gaan. Dus,
1: nee, klopt.
0: Ja, maar het is wel leuk om in de gaten te houden.
1: Ja, zeker. Dat gaan we vandaag zeker doen. Vind je nog even over die Pro Tour? Je moet me helpen. Daniel Ayres. Zeg het zo goed?
0: Ja, ja, dat weet ik niet meer. Ik dacht eerst dat het stond Daniel Arends, maar dat is een kopietje in Nederland. Ik denk, die zal niet meedoen, neem ik aan.
1: Heeft Van Gerwen verloren van Daniel Arends?
0: Maar ik moet zeggen, de man gooide echt goed. Hij was eigenlijk de hele wedstrijd door beter als Michael. Alleen, ja, Michael won, ja, zijn gelekt dan. En de laatste leg was hij gewoon beter. Het zat er ook gewoon niet in. Het stond niet goed. Dus ja. Ja, waar het aan ligt, ik denk toch een stukje spanning. En dat hij probeert er doorheen te komen. En zo'n eerste ronde blijft voor iedereen stressvol. Je zag Pryce gaat eruit, Van Veen gaat eruit. Die eerste rondes blijven moeilijk. Er zitten geen makkies meer tussen. Iedereen kan wel gewoon 4,95 gemiddeld gooien. En dan kan je eigenlijk iedereen moeilijk maken.
1: En dat is
0: behalve als iemand echt gewoon van fantastisch zou spelen met 107 plus.
1: Ja, wat is dan nu het plan om dat een beetje bij te schroeven voor vandaag?
0: Nou ja, gewoon iets andere aanpak. We hadden natuurlijk de dag ervoor, ze waren ook de hele dag op Silverstone geweest. Dat vergt ook wat van je nu wat meer rust had. En ja, vandaag volle bak erop. En dan kijken of er vandaag wel in ieder geval een goed resultaat uit te halen valt.
1: Ja, je maakt een brugje naar Silverstone. Inderdaad, dat is. U wil straks weten hoe je het vond. Maar er was een Night of Darts met Lidler, Humphries en Sherrock. Maar dat duurde ook wel tot laat. Hè? Ik weet niet hoe groot de afstand nog was naar waar jullie nu zitten.
0: Ja, dat was nou eens een uurtje rijden nog. Dus we hebben 's ochtends om 7:45 opgehaald om daarheen te gaan. Omdat er natuurlijk zoveel mensen door daarheen moeten. Dat je moet je op tijd zijn. En er waren nog wat andere verplichtingen. En we waren 11:30 s'avonds weer terug in het hotel. Dus dat is de beste dag was dat geweest. Wel heel mooi mee te maken natuurlijk. Fantastische plekken en leuke dingen gezien. Maar het is wel, ik ben s'avonds wel kapot.
1: Ja, vertel eens even meer. Hoe was het daar tussen de paddocks lopen? Heb je ze nog uitgelegd hoe het allemaal zit en hoe ging het?
0: Ja, ze stonden er niet echt voor open, moet ik zeggen. Dat weet ik een raar volk, hè. Dat zijn allemaal lilliputters.
1: Het zijn allemaal lilliputters? Hoe bedoel je dat?
0: Nou, het zijn allemaal hele kleine mannetjes, die Formule 1-coureurs, man.
1: Oké, ja.
0: misschien is dat ook wel... valt het bij Verstappen nog wel mee, hoor. Maar die zag wel eigenlijk alleen na de race. En toen was hij niet zo heel vrolijk. Dus dan,
1: nee, dat begrijp ik.
0: Er was hij interviews aan het doen. En stonden we even een beetje bij. Maar die, ja, logisch ook natuurlijk. Hè, die had er gewoon goed de pest over in. Mm-hmm. Maar echt mooi om daar zo dichtbij te zijn. Die lopen gewoon daar gewoon tussen de mensen. Ja, die dan in die paddock mogen komen natuurlijk.
1: Oh ja.
0: Maar het was wel echt mooi om een keer gezien te hebben, meegemaakt te hebben.
1: En ben je nog als fanboy met wat coureurs op de foto geweest?
0: Wat denk je?
1: Ik denk het niet.
0: Maar ik denk het ook niet.
1: En Michael?
0: Ook niet. Die was alleen met een of andere zwanger. Ja, ik kon hem niet.
1: Lewis Capaldi?
0: Ja, die.
1: Ja.
0: Maar ja, ik dacht, waar staat hij nou mee te praten? Want die hebben ze zo van het station geplukt. Maar dat schijnt een hele bekende zanger te zijn. Met hele goede nummers, man.
1: Ja, jij vindt dat hij niet de looks voor een grote zanger heeft?
0: Nou ja, ik had die link niet gelegd, nee. Dat komt volledig op mij af, hoor. Dat bedoel dat... Ik kon hem niet in ieder geval. Dat, nou zegt dat ook niks, maar ja, het was niet het type dat je denkt van... daar staat een wereldster.
1: Nee, ik begrijp denk ik wel een beetje wat je bedoelt. Goed, laatste dingetje over de Pro Tour. Christian Kirsch was met de kwartfinale de beste Nederlander. En Wesley Plezier, die net bij ons te gast was, en donderdag weer... Die was de ene beste met zijn laatste 16 plek.
0: Ik zag hem de laatste 16 gaan en toen dacht ik alweer van, dan gaan we weer, weet je. Gewoon, ja. Die heeft bij ons gezegd.
1: Net als Jeffrey de Graaf.
2: Ja, je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
3: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De 25-jarige Eyve E., die verdacht wordt op Nieuwjaarsdag... twee tieners in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark te hebben doodgeschoten... zou volgens justitie een bovenmatige interesse in wapens hebben... In de telefoon van de verdachte werden 5354 afbeeldingen van vuurwapens, messen en munitie aangetroffen. De twee slachtoffers waren 16 en 18 jaar en verbleven in een asielzoekerscentrum. Hij wordt deze week in het Pieter Baan Centrum opgenomen, waar hij psychisch onderzocht en geobserveerd zal worden. In de vier grote steden van Nederland worden voorbereidingen getroffen voor de WK-wedstrijd van morgen tussen Frankrijk en Marokko. In Rotterdam worden speciale verkeersmaatregelen genomen en moeten de zogenoemde calamiteitenroutes vrijgehouden worden. De gemeente zegt dat er ruimte voor feest is, maar dat het niet te laat moet worden. In Amsterdam zullen politie, straatcoaches en buurtvaders op de been zijn om op een feestelijk verloop toe te zien. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zegt dat het bondgenootschap de energieinfrastructuur gaat versterken. Er wordt 27 miljard euro vrijgemaakt om bestaande faciliteiten te vernieuwen... maar er worden ook nieuwe pijpleidingen naar het oosten aangelegd. Rutte spreekt van een historische stap. Het oude netwerk stamt nog uit de tijd van de Koude Oorlog. De details van de plannen moeten nog wel worden uitgewerkt. De drummer van de Beatles, Ringo Starr, heeft op zijn 86e verjaardag... van de Universiteit van Liverpool een eredoctoraat in de muziek gekregen. Starr ontving de onderscheiding tijdens een besloten ceremonie in Los Angeles... Hij bedankte de Universiteit van Liverpool voor het eredoctoraat... en voor het feit dat men naar Los Angeles was gekomen om het uit te reiken. Starr voelde zich zeer vereerd en zei... zoals iedereen weet ben ik in Liverpool geboren. Het is mijn geboortestad en ik zal er altijd van blijven houden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Morgen een grijze start, later klaart het op. Bij een noordenwind wordt het 22 tot 29 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan normaal op de Nederlandse wegen. Door werkzaamheden wordt veel vertraging veroorzaakt. Het is druk rond Rotterdam, bij Utrecht en ook bij Gorkum. 580 kilometer file in totaal. En dan ook nog eens een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag... bij knooppunt Prins Klausplein. De linkerrijstrook is daar dicht. 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Nieuw-Vennep duurt het 3 kwartier langer over. De A7 is dicht vanuit Hoorn naar Den Hoever bij Wieringerwerf. Dat is na een ongeluk. De vertraging is daar ruim een kwartier. Er staat een auto in brand op de A12 vanuit... uit Utrecht naar Arnhem bij afrit Oosterbeek. Daar zijn 2 rijstroken dicht. 6 kilometer file vanaf afrit Wageningen. Ruim een half uur vertraging. Die vertraging heb je ook op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Want voor het Terbrechtseplein staat 12 kilometer file. En het wordt direct veroorzaakt door de werkzaamheden op de aansluitende A20. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging.
2: Voetbal. Darten. Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Zet je radio hard.
1: Dit is Gouden Zone FM.
2: Met mijn handen in mijn haar denk ik na over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achtervolgen.

0: Nederland. Hou even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De 25-jarige Eiven E., die verdacht wordt op nieuwjaarsdag twee tieners in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark te hebben doodgeschoten, zou volgens justitie een bovenmatige interesse in wapens hebben. In de vier grote steden van Nederland worden voorbereidingen getroffen voor de WK-wedstrijd van morgen tussen Frankrijk en Marokko. In Rotterdam worden speciale verkeersmaatregelen genomen en moeten de zogenoemde calamiteitenroutes vrijgehouden worden. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zegt dat het bondgenootschap de energieinfrastructuur gaat versterken. De drummer van de Beatles, Ringo Starr, heeft op zijn 86e verjaardag van de Universiteit van Liverpool een eredoctoraat in de muziek gekregen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan normaal op de weg, vooral door werkzaamheden, veel vertraging voor het verkeer. Maar ook een aantal incidenten, bijvoorbeeld een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Dat gebeurde op knooppunt Prins Klausplein, daar is de linkerrijstrook dicht tot 6 uur vanavond. Er staat ondertussen 10 kilometer file met een half uur vertraging. Een ongeluk houdt de rechterrijstrook van de A7 dicht vanuit Hoorn naar Den Oever. Half uur vertraging bij Wieringerwerf. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij afrit Oosterbeek, daar stond een auto in brand. 9 kilometer file en een uur vertraging doordat er twee rijstroken dicht zijn. 3 kwartier vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag door 9 kilometer file tussen Zevenhuizen en Nooddorp. Daar is de rechterrijstrook dicht vanwege een onwelwording. Werkzaamheden op de A20, daardoor viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein een half uur tijdsverlies. En 40 minuten vertraging op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein. Vanaf Oud-Beijerland 12 kilometer file, dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: En die dromen worden.
1: Luister naar Godezone FM. Het is 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De ondernemingsraad van Tata Steel is bezorgd over de toekomst van het bedrijf, nu het OM heeft aangekondigd strafvervolging te gaan instellen wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het Openbaar Ministerie verdenkt het staalconcern in IJmuiden, het vroegere Hoogovens, ervan dat het opzettelijk gevaarlijke stoffen uitstoot die gevaar voor de volksgezondheid hebben en soms zonder de juiste vergunningen te werken. Voor de kust bij Pakistan hebben reddingswerkers het wrak gevonden van het gisteravond vermiste vrachtvliegtuig. De Boeing 737, die met 5 mensen aan boord onderweg was van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan, verdween rond 9:15 van de radar. Het had kort daarvoor navigatieproblemen gemeld. Het lot van de bemanning is nog niet bekend. De steekpartij bij een schoolgebouw in het Zuid-Duitse Schongau is vermoedelijk het werk van 1 dader, dat meldt de politie. Het gaat om een 16-jarige persoon. Mogelijk gaat het om een oud-leerling van de school die psychische problemen heeft. Bij de aanval eerder vanmiddag raakten 2 meisjes gewond. Ze verkeren niet in levensgevaar. Het is niet bekend of de daders en de slachtoffers elkaar kennen. En een populaire pantalon van het modeconcern Zara kan verwondingen opleveren, omdat vrouwen die hem dragen struikelen over de lange, extra wijde pijpen. Op social media gaan filmpjes rond van vrouwen die in de extreem dunne polyester broek blijven haken en ten val komen. Bij een Britse influencer moest een teennagel worden verwijderd. Modejournalist Drogendijk adviseert in het AD om geen hoge hakken onder de broek te dragen. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is nog steeds druk op de wegen in ons land, maar heel langzaam nemen de file lengtes wat af. Altijd nog 454 kilometer bij elkaar. Dus met name druk bij Rotterdam, bij Utrecht en bij Gorkum door de werkzaamheden. De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag zijn alle rijstroken weer vrij bij Leidschendam na een ongeluk. Nog wel 14 kilometer file, vanaf Roelof Arendsveen bijna 40 minuten vertraging. Een uur vertraging door een autobrand op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Dat gebeurde bij afrit Oosterbeek. Er staat 13 kilometer file vanaf Veenendaal. 2 rijstroken zijn dicht. A12 Utrecht-Den Haag. Een uur vertraging tussen Gouda en Nootdorp, want er staat 17 kilometer file na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht bij Nootdorp. De werkzaamheden op de A20 veroorzaken file op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam bij het Terbrechtseplein. Zo'n half uur vertraging. En op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom gebeurde ook een ongeluk bij Alfred Numansdorp. De weg is daar weer vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone FM.

0: Dit is het weerbericht.
1: Het is bijna overal droog met flinke opklaringen en temperaturen boven de 20 graden. In de loop van de avond en nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land is er vannacht plaatselijk kans op mist. Morgen begint de dag bewolkt, maar vanuit het zuiden laat de zon zich steeds beter zien. Het wordt 21 tot 28 graden plaatselijk in het zuiden en het blijft de hele dag droog. In de avond steekt de wind op uit het noordoosten en vooral langs de kust kan die vrij krachtig worden. De vooruitzichten voor de rest van de week en het weekend: zonnig, droog en warm. De maximumtemperatuur klimt naar 27 tot 32 graden. In het noorden en langs de kust een paar graadjes minder bij wind uit zee. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat minder druk op de Nederlandse wegen. Het was wel een behoorlijke avondspits. Het is altijd nog drukker dan normaal. 250 kilometer file bij elkaar. Je hebt nog een half uur vertraging als je over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht rijdt. 15 kilometer file tussen afrit Veghel en afrit Waardenburg. Bergingswerkzaamheden houden de rechterrijstrook van de A12 dicht vanuit Utrecht naar Arnhem bij afrit Oosterbeek. 12 kilometer file en een half uur vertraging daar. Er stond daar een busje in brand. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nootdorp nog een half uur tijdsverlies. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En door de werkzaamheden op de A20 een fikse file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Terbrechtseplein. 12 kilometer vanaf knop in de Ridderkerk, 50 minuten vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Israël zich terugtrekken uit Libanon. Hij zei dit vanmiddag op een persconferentie na de NAVO-top in Ankara. Volgens hem heeft hij dit met de Israëlische premier Netanyahu besproken. Israël en Libanon hadden eerder al afgesproken dat het Libanese leger als proef de controle in twee gebieden gaat overnemen. Als dat inderdaad gebeurt, dan zullen de Libanezen volgende week in Rome verder gaan onderhandelen over vrede. De energieprijzen in Europa zijn weer gestegen naar het niveau van voor de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS van een paar weken geleden. De olie- en gasmarkt reageert daarmee op de recente aanvallen over en weer tussen beide landen en de retoriek van Amerikaanse president Trump, die vandaag onderhandelingen met de Iraanse leiders tijdverlies noemde en dreigde om vannacht keihard te gaan toeslaan. De ondernemingsraad van Tata Steel is bezorgd over de toekomst van het bedrijf, nu het OM heeft aangekondigd strafvervolging te gaan instellen wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het Openbaar Ministerie verdenkt het staalconcern in IJmuiden, het vroegere Hoogovens, ervan dat het opzettelijk gevaarlijke stoffen uitstoot die gevaar voor de volksgezondheid hebben en soms zonder de juiste vergunningen te werken. En een populaire pantalon van het modeconcern Zara kan verwondingen opleveren, omdat vrouwen die hem dragen struikelen over de lange, extra wijde pijpen. Op social media gaan filmpjes rond van vrouwen die in de extreem dunne polyester broek blijven haken en ten val komen. Bij een Britse influencer moest een teennagel worden verwijderd. Modejournalist Drogendijk adviseert in het AD om geen hoge hakken onder de broek te dragen. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files nemen nu sterk af. Er staat nog 80 kilometer file in het land. Echt veel vertraging heb je nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Dik 20 minuten voor knooppunt Terbrechtseplein. File wordt veroorzaakt door de werkzaamheden op de aansluitende A20. Daar nog 10 minuten op onthoud. En op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Een ongeluk bij Wassenaar. 2 kilometer file vanaf Wassenaar-Kerkenhout. Een kwartier vertraging, want de rechte rijstrook is daar dicht.
0: Voetbal. Darten. Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: waar jij van houdt.
1: Goldenzone FM.
2: Nou doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter,

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het kabinet heeft vandaag samen met de gemeente en jeugdbeschermingsorganisaties een plan gepresenteerd om de jeugdzorg te verbeteren. Het contact met het gezin, dat nu nog door verschillende instanties wordt onderhouden, komt in handen van lokale teams. 1 aanspreekpunt per gezin. Het plan moet binnen 3 jaar worden gerealiseerd. Het kabinet stelt er dit jaar 18 miljoen euro voor beschikbaar en volgend jaar nog eens 17 miljoen. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel in IJmuiden wonen, lopen een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en maag- en darmproblemen. Onderzoeksinstituut Nivel leidt dit af uit gegevens van huisartsen. Het OM maakte eerder bekend Tata Steel strafrechtelijk te gaan vervolgen voor de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het kabinet zegt pas in september in te gaan op de mogelijke gevolgen voor de geplande subsidie van 2 miljard euro aan het bedrijf. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Israël zich terugtrekken uit Libanon. Hij zei dit vanmiddag op een persconferentie na de NAVO-top in Ankara. Volgens hem heeft hij dit met de Israëlische premier Netanyahu besproken. Israël en Libanon hadden eerder al afgesproken dat het Libanese leger als proef de controle in 2 gebieden gaat overnemen. Als dat inderdaad gebeurt, dan zullen de Libanezen volgende week in Rome verder gaan onderhandelen over vrede. De energieprijzen in Europa zijn weer gestegen naar het niveau van voor de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS van een paar weken geleden. De olie- en gasmarkt reageert daarmee op de recente aanvallen over en weer tussen beide landen en de retoriek van de Amerikaanse president Trump, die vandaag onderhandelingen met de Iraanse leiders tijdverlies noemde en dreigde om vannacht keihard te gaan toeslaan. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf afrit Beek tot aan de Duitse grens. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging door de grenscontroles.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken. De Amerikaanse president Trump heeft toegezegd dat het land hiervoor een licentie krijgt. Lockheed Martin, de producent van de wapens, is volgens hem nog niet op de hoogte, maar dat gaat hij regelen. Volgens NAVO-baas Rutte is de toezegging een enorme doorbraak. President Zelensky kreeg tijdens de NAVO-top in Ankara ook een toezegging voor financiële steun ter waarde van 140 miljard euro. De Russische regering heeft de uitvoer van diesel verboden. Dit als reactie op de tekorten die zijn ontstaan door de luchtaanvallen van Oekraïne op belangrijke olieraffinaderijen. Vicepremier Novak maakte de maatregel vandaag bekend op de Russische tv. De verkoop van benzine en diesel in Rusland zelf was al beperkt en er staan elke dag lange files voor de tankstations. Het kabinet heeft vandaag samen met de gemeente en jeugdbeschermingsorganisaties een plan gepresenteerd om de jeugdzorg te verbeteren. Het contact met het gezin, dat nu nog door verschillende instanties wordt onderhouden, komt in handen van lokale teams. 1 aanspreekpunt per gezin. Het plan moet binnen 3 jaar worden gerealiseerd. Het kabinet stelt er dit jaar 18 miljoen euro voor beschikbaar en volgend jaar nog eens 17 miljoen. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel in IJmuiden wonen, lopen een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en maag- en darmproblemen. Onderzoeksinstituut Nivel leidt dit af uit gegevens van huisartsen. Het OM maakte eerder bekend Tata Steel strafrechtelijk te gaan vervolgen voor de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het kabinet zegt pas in september in te gaan op de mogelijke gevolgen voor de geplande subsidie van 2 miljard euro aan het bedrijf. Het weer, het is overal droog en de temperatuur ligt nog rond de 18-19 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Er is kans op plaatselijk mist in het midden en zuiden van het land. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Zomerzone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Zomerzone FM.
2: Het voelt als gisteren dat we nachtenlang dronken.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Vakbonden FNV en Nu 91 roepen ziekenhuizen in Nederland op om hun verpleegkundigen een hogere vergoeding voor oproepdiensten te gaan betalen. Gisteren veroordeelde een rechter het Deventer ziekenhuis tot het met terugwerkende kracht uitbetalen van de hogere vergoeding aan 9 verpleegkundigen. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam verloor vorige week een soortgelijke zaak. Een foto van een Palestijnse gevangene die halfnaakt vastgebonden op een bed ligt, heeft tot grote verontwaardiging geleid. De foto is door een Israëlische militair op Instagram gezet en toen door een Palestijnse activist doorgeplaatst op X. Volgens mensenrechtenorganisaties toont de foto aan dat Israël gevangenen martelt. Wie de gevangene is, is nog niet bekend, wel de locatie en de betrokken militairen. Aldus het Israëlische leger dat zegt de zaak te onderzoeken. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken. De Amerikaanse president Trump heeft toegezegd dat het land hiervoor een licentie krijgt. Lockheed Martin, de producent van de wapens, is volgens hem nog niet op de hoogte, maar dat gaat hij regelen. Volgens NAVO-baas Rutte is de toezegging een enorme doorbraak. President Zelensky kreeg tijdens de NAVO-top in Ankara ook een toezegging voor financiële steun ter waarde van 140 miljard euro. De Russische regering heeft de uitvoer van diesel verboden. Dit als reactie op de tekorten die zijn ontstaan door de luchtaanvallen van Oekraïne op belangrijke olieraffinaderijen. Vicepremier Novak maakte de maatregel vandaag bekend op de Russische tv. De verkoop van benzine en diesel in Rusland zelf was al beperkt en er staan elke dag lange files voor de tankstations. Het weer, het is overal droog en de temperatuur ligt nog rond de 18, 19 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Er is kans op plaatselijk mist in het midden en zuiden van het land. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swing beat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Eerder op de dag sprak hij na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. Het Amerikaanse congres moet het besluit van Trump nog beoordelen. Bij een ongeluk op de N31 bij Leeuwarden zijn woensdagavond 2 personen gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak kantelde hun bestelwagen tijdens het rijden en kwam op de vangrail in de middenberm terecht. De weg raakte bezaaid met spullen uit de auto en een passerend busje liep schade op. De gewonden uit de bestelwagen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vakbonden FNV en Nu 91 roepen ziekenhuizen in Nederland op om hun verpleegkundigen een hogere vergoeding voor oproepdiensten te gaan betalen. Gisteren veroordeelde een rechter het Deventer ziekenhuis tot het met terugwerkende kracht uitbetalen van de hogere vergoeding aan 9 verpleegkundigen. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam verloor vorige week een soortgelijke zaak. Een foto van een Palestijnse gevangene die halfnaakt vastgebonden op een bed ligt, heeft tot grote verontwaardiging geleid. De foto is door een Israëlische militair op Instagram gezet en toen door een Palestijnse activist doorgeplaatst op X. Volgens mensenrechtenorganisaties toont de foto aan dat Israël gevangenen martelt. Wie de gevangene is, is nog niet bekend, wel de locatie en de betrokken militairen. Aldus het Israëlische leger dat zegt de zaak te onderzoeken. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: station met de meeste en beste hits.
1: This should be played at high volume.
0: Dit is Gouden Zone FM.
2: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas, aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rappers voor...

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de Straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen.